behind.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.
3: Buster, he sold the heat.

0: From time to time they cry. Only a few know why. Here they go.
1: Zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Even weken op zondag van 8 tot 10. Gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
4: You got it now. You got it? All right, we're gonna

0: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.
1: Ralph.
0: Charles.

God, I'm as close as your breath, my home is your heart.

0: stemmen via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorle.nl.

Dames en heren, klakkers en klakkerinnekes, u heeft er een jaar op moeten wachten. Nou is het zover. Met veel plezier kondigen wij aan. Prins Krijn de Eerste van Klakkersgat en zijn adjutant, Doenja.

0: Zo, en daarna de aftiteling.
1: Oh, dat zie ik uit te geren.
0: Dat zijn goeie bedrijven, ja.
1: Dat is gewoon bedrijven, ja.
0: Dat zijn goeie bedrijven.
1: Daar heb ik gewerkt bij die ene. Die heeft mijn buiten gemapt.
0: Ja.

0: Uit de 90's hoor je BBE en 7 Days and 1 Week. Ja, goedemorgen. Het is woensdag. Het is vandaag het midden van de week. 8 juli zijn we alweer geworden vandaag. Ja, goedemorgen. Welkom bij Voor de Wekker Wakker. Op deze toch wel leuke dag. Ja, het wordt niet zo warm vandaag, hè. We beginnen maar gelijk, want ja, we kijken er nogal tegenop. Althans, heel veel mensen hebben er last van, hè, dat het overdag zo warm is. Ja, gisteren werd het ook alweer warm. Vandaag valt het op. Dat het iets koeler wordt, rond de 28 graden. Het is nog warm zat natuurlijk in het zuiden, maar in het midden van het land nog koeler, rond de 22 graden. Dat is lekker toeven, dus ja, misschien massaal vanaf het zuiden richting het midden van het land. Of misschien wel richting het hoge noorden. Daar ligt de temperatuur rond de 19, 20 graden. Hebben we een klein beetje afkoeling, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Haagse zanger, cabaretier en schrijver Harry Jekkers die krijgt een miniatuurstandbeeld in Madurodam. Hij is inmiddels 75 jaar. Hij is bekend van de hit O.O. Den Haag. Hij maakte vorig jaar bekend te stoppen met optreden. Nou ja, komende zondag, dat duurt nog een paar dagen, dan is zijn laatste optreden in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Nou ja, sinds 2018 speelt Jekkers vrijwel iedere zondagmiddag in de Schouwburg. Ja, de beeldmaker Ruud Petro en Michel Duivenstein die overhandigen het standbeeld zaterdag na afloop van Harry Jekkers' voorlaatste show. Het miniatuurstandbeeld krijgt een vaste plek op het Harry Jekkersplein in Madurodam voor de maquette van de Koninklijke Schouwburg. Ja, Harry Jekkers werd in 1951 geboren in de Schilderswijk. Een jaar voor Madurodam de deur opende. Want die opende zeg maar in 1952 de deur op 2 juli. En daarmee krijgen de twee Haagse symbolen nu ook een miniatuur, een blijvende plek bij elkaar. Zo heeft Omroep West gemeld. Ja, Harry Jekkers richtte ook nog een keer de popgroep Klein Orkest op. De band groeide uit tot een van de bekendste nederpopgroepen, hè? Zoals we dat natuurlijk kennen van vroeger. Met een grote hit Over de Muur, hè? Om even een voorbeeld te noemen. Hij deed in 1982 ook een solootje met O.O. Den Haag. En dat deed hij onder de naam Harry Klorkenstein, een anagram van Klein Orkest. Ja, Harry Jekkers viel meerdere malen in de prijzen in zijn carrière. Zo won hij met zijn lied Terug Weer Af de Arnie M.G. Smitprijs voor het beste theaterlied. Ja, hij komt natuurlijk uit Den Haag, hè. Dat is allemaal overbodige informatie, maar toch even melden. Hij nam ook een pauze van 15 jaar tussen 2001 en 2015. Toen ging hij theater niet in. En daarna verscheen hij weer op het podium. Eerst met Jeroen van Merwijk en later solo. Ook was er weer een comeback-tournee met Klein Orkest, hè. Ja, maar nou heeft hij het voor elkaar. Harry Jekkers krijgt dus een standbeeld in Madurodam.
1: En als je dank voor een liedje, een van mijn eerste liedjes die ik ooit gemaakt heb, nog eens een keer een oude van stal halen.

1988, Johnny Camp hoorde je met Just Get Paid. Wij voor de wekker wakker op deze woensdagochtend. Mensen, wat een bewogen voetbalavondje hadden we gisteravond, hè? Niet te filmen. Wat een chaos. Ja, Egypte is kwaad na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië. In de achtste finales van het WK voetbal. De Egyptenaren die voelden zich na afloop bestolen. Ze hebben ook uitgehaald naar de scheidsrechter. Spraken zelfs over een complot. Ja, zelfs de trainer van Egypte heeft een gele kaart gekregen. Ja, het voelde alsof het resultaat van tevoren al vaststond. Dat zei onder andere Mustafa Zico. Die na de wedstrijd kwaad voor de camera stond. En ook een sneer uitdeelde naar de Argentijnse ploeg. Gefeliciteerd Argentinië met de wereldtitel, zo heeft hij gezegd. Ja, Zico die maakte in de tweede helft de 0-2. Maar zag zijn doelpunt afgekeurd worden door de VAR. Ja, even later schoot hij alsnog raak. Maar dat was niet genoeg voor stunt. Argentinië draaide de wedstrijd in de slotfase helemaal om. Want ja, ze stonden eerst helemaal achter. Er stond Egypte voor. En toen begon de chaos. En ja, uiteindelijk heeft Argentinië toch de boel positief kunnen omkeren. Letterlijk en figuurlijk naar 3-2. Ja, ja, de scheidsrechter was vanaf het begin van de wedstrijd partijdig. Zo heeft ze hebben bronnen gemeld. Hij wilde Egypte op het veld de mond snoeren. Ja, en dat zou natuurlijk niet mogen. Ja, ik moet die wedstrijd voor een gedeelte nog eventjes terugkijken. Ik zat gisteren nog even naar te kijken. Was super spannend, dat wel. Alleen, ja, nou blijkt dus dat de scheidsrechter partijdig was. Ja, of dat ook inderdaad zo is geweest, dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, er zijn natuurlijk wat instanties die het aan het nakijken zijn of inderdaad dat goal wel mocht worden afgekeurd. En ja, het was vanaf het begin van de wedstrijd al duidelijk, zo zei Egypte. Ja, men wilde ons de mond snoeren. Ja, nou ja, ze liggen eruit. Argentinië gaat door. Dus het is een van de beste ploegen momenteel. Maar ja, buiten kijf natuurlijk. Hè. Wat een voetballers hebben we tegenwoordig. Hè. Het is niet te filmen. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. We hebben weer leuke liedjes die onderweg zijn. Zo dadelijk het uitgebreide weerbericht. En dan vertellen we eventjes wat het vandaag precies gaat worden.

0: Ja, de ethisch remix met Flip Fluitketel. Ja, dat was een programma toen, een show op de Tros tussen 1980 en 1981. Het werd opgenomen in een oud-Hollandse poffertjestent. En de muziek was toen van Ruud Bos. Ja, het was een hele rage, want toen dit liedje uitkwam, de fluitketels, toen werd het een ware rage. De verkoper van de draagbare fluitketels zonder bodem werden er miljonair van. Ja, er werden normaal 100 per week verkocht. En opeens wilde heel Nederland er een, hè? Moet je nagaan. Ja, de Flip Fluitketel Show. Op de B-kant trouwens staat... Er staat een paard in de gang. Het was ook een grote carnavalskraker, hè? Goed, je hoorde hem voorbij komen in de 80's remix.
1: Dit is de Dagtopper.

0: pressure.
1: Blijft een lekker nummer, hè. Queen en David Bowie en Under Pressure. Hij is opnieuw op plaat gezet in 1999. Under Pressure, twee grootheden natuurlijk, hè. Freddie Mercury en David Bowie. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de naamdag van de heilige Amalberga. Op Sint Amalberga gaat het honingdeurtje open. En daarmee wordt bedoeld dat het vanaf vandaag warm genoeg is voor de bijen om op zoek te gaan naar honing. Ja, op deze dag dus de weerspreuk op de tegeltjes. Op Sint Amalberga gaat het honingdeurtje open. Ja, meer vakantiegangers die zoeken naar plekken waar de hitte meevalt. Nu populaire vakantiegebieden zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Spanje steeds vaker te maken hebben met extreme temperaturen. Ja, zo gaan de Belgen, de Duitsers en de Nederlanders nu vaker naar de minder traditionele bestemmingen. Zoals bijvoorbeeld de kust van Noord-Duitsland. Ja, een groot deel van de vakantiegangers die houdt bij het kiezen van hun bestemming rekening met hitte. Zo bleek uit een onderzoek van de ANWB. Daarbij werd niet meteen duidelijk welke bestemming nu meer in trek zijn. Ja, meer reisadviseurs van de fietsorganisatie die horen regelmatig van vakantiegangers voor welke alternatieven ze kiezen. Zo vertelt een woordvoerder van de organisatie. Ja, een aantal mensen kiezen voor een koeler alternatief in hun favoriete vakantieland. Zo gaan ze toch wel naar Spanje, maar dan gaan ze vaak naar het noorden, zeg maar het Baskenland. En in Frankrijk gaan mensen dan bijvoorbeeld naar Bretagne. Ja, de meteoroloog Matthijs van der Linden van Weer Online ziet ook de Alpen als een geschikte optie. Ja, en voor de koelere temperaturen moet je de bergen in. Want dan zijn bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk weer veel betere bestemmingen. Ja, de Nederlanders die zijn... de keuze van de Nederlanders die gaan vaak naar Oostenrijk. En de Belgen die kiezen meer voor Zwitserland, zo blijkt. In verband met de lagere temperaturen. En ook als je actief bezig wil zijn, kun je daar beter zijn, hè? Ja. Nou, vandaag is het redelijk te doen. De bewolking heeft de overhand. Lokaal valt er wel een klein beetje motregen. Vanmiddag dan laat de zon zich vaker zien. En vooral aan de westkust wordt het flink zonnig. De wind waait uit noordwestelijke richting. En hierdoor wordt het aan de kust niet warmer dan 23 graden. Op andere plekken ligt de temperatuur tussen de 24 en 26 graden. Wel even een vooruitblikje naar morgen. Dan hebben we te maken met wolkenvelden. Dan schijnt de zon ook weer flink. De temperatuur loopt dan op naar 28 graden. En dan hebben we gelukkig ook weer een matige noordenwind. Dus het voelt dan toch ook wel weer een klein beetje fris aan, hè?

Leuke meid, die Linda Estelle vroeger een paar keer geïnterviewd voor Tiershoeren. Joh, de smiling. Wij voor de wekker wakker op deze woensdagmorgen. Hè. Lekker is dat, hè? Ja, even kijken, want we hebben nog wat nieuws te melden vandaag. Want het is vandaag een bijzondere dag, kan ik je vertellen. Een hele bijzondere dag. Het is vandaag trouwens de speciale dag voor onder andere de weerspreuk Sint Annelberga. Hè. Ja, het honingdeurtje gaat vandaag open. De bijen die zoeken hun honing en die gaan weer terug naar de kas. Oftewel naar de korf. Hè. Ja. Ja, vandaag het belangrijkste nieuws. Want er gaat natuurlijk vandaag weer heel veel gebeuren. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag door. Mona Keizer, en die wordt ondervraagd. En de leiders van de NAVO-landen die komen officieel bijeen voor de top in Ankara. Ja, het weer vandaag, het begint bewolkt. Lokaal valt er wel wat motregen. Vanmiddag dan breekt de zon steeds beter door. We hebben te maken met een matige noordwestenwind. Het wordt 22 tot 26 graden. Van 20 tot 26.

0: interesse, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: kaarten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin. Als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet

0: berichten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorle.

0: Road.
1: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
2: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorle.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.
3: And now the news.

0: Aquarius. Libra. Leo. Cancer.
1: Ralph.
0: Charles.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de

0: dorp Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroepgoorle.nl.
1: Ma non lo sai che la sarà.

0: sporten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokaal Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: Goorle, de omroep voor Goorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.
1: Allemaal. Welkom bij Goorlse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vanavond drie gesprekken met gasten over drie heel verschillende onderwerpen. We beginnen met burgemeester Mark van Stappershoef. Sinds twee weken vormt hij samen met vijf nieuwe wethouders het college van BNW. Hoe is dat voor hem en hoe kijkt hij terug op die afgelopen verkiezingsperiode? En natuurlijk hebben we het ook even over de brand op de Hovel. Ook op andere dagen dan op Koningsdag worden lintjes uitgereikt. En dat overkwam Rielenaar Frans Martens. Het hoe en waarom hoort u straks van hemzelf.

0: Met het ETZ Muziekmoment willen vrijwilligers in het ziekenhuis patiënten ontspannen en afleidende momenten geven. Merlin de Kort en Floortje de Bruin houden een groot festival om het muziekmoment financieel te ondersteunen. Ze vertellen er straks alles over. En natuurlijk is er ook nog wat nieuws van het gemeentehuis. Ruim 3 maanden na de verkiezingen was het zover en werd op 23 juni het nieuwe bestuursakkoord van de partijen Gezond Verstand Goorlen-Giel en PRO door de voltallige raad goedgekeurd. Met als titel Dienstbaar, doortastend en duurzaam voor Goorlen en Riel. En dat programma voor de komende 4 jaar werd ook door raadslid Arno de Laat ondersteund. Die zei dat dit de eerste keer was dat hij voor een bestuursakkoord was. Op zich natuurlijk niet zo verwonderlijk, want sinds de verkiezingen maakt hij deel uit van de grootste coalitiepartij Gezond Verstand. Ondanks dat ze allemaal voorstemden, was er wel wat kritiek van de oppositie. Die vond dat er eigenlijk niet veel nieuws in te lezen was in het akkoord. Ik noem enkele punten eruit. Een geluidswerende voorziening langs de A58. Een urgentieverordening voor het toewijzen van woningen aan mensen in nood. Aan de wet voldoen als het gaat om opvang van asielzoekers en huisvesting van statushouders. Maatwerkoplossingen voor drukke rotondes en verkeersoversteekplaatsen. Parkeren blijft gratis. En ook de Milieustraat wordt voor alle afval gratis. Alleen de afvalstofheffing mag niet onevenredig stijgen, zeggen ze er meteen bij. Dus iets wat stijgen zal die wel, denk ik. Er wordt naar een bouwhal gezocht en er komen woningen op het oudste gedeelte van industrieterrein Tijvoort. En voor dienstbaarheid komt er een aparte portefeuille. Minder waardering was er vanuit de oppositie voor het aantal wethouders. Er werden maar liefst 5 wethouders geïnstalleerd met samen 4,4 FTE. En dat was 3,6 in het vorige college. Vooral de VVD vond dat veel te veel en te duur. Grotere gemeenten hebben soms zelfs maar 3 wethouders. De namen van de wethouders voor Gezond Verstand Goorlen-Riel: Teun van den Brand, Joris Duisters en Jeroen Hendricks. En voor PRO: Frans Nedersticht en Aart Niemans. Over een aantal maanden, als ze even aan het werk zijn, stellen ze zich in Goorlse kringen voor. Gisteravond was de eerste reguliere raadsvergadering waar 3 van de 5 wethouders aanwezig konden zijn. 1 kon niet, 1 had nog vakantie. De hele raad stemde in met het voorstel om 1,9 miljoen euro van het overschot op de begroting van vorig jaar te storten in de reserve onderwijshuisvesting. Vooral voor het nieuwe milieu. Maar D66 wilde aan die reserve in de toekomst paal en perk stellen. Michael Meijers deed het voorstel er een maximum bedrag aan te koppelen. Maar alleen het CDA en PAG steunden die motie. Op het eind van de vergadering met veel hamerstukken diende lijsttrekker Goorlen een motie in, gesteund door Gezond Verstand, D66, PAG en PRO. Het doel? Inwoners meer betrekken bij de lokale politiek. Door bijvoorbeeld meerdere keren per jaar een kennismakingsbijeenkomst te organiseren met de gemeenteraad. Het college en de Griffie zouden dat moeten ondersteunen. Dat gaat geld en capaciteit van ambtenaren kosten, zei Niels Verschuren van de VVD. Het werd er al best veel gebeurd op dat gebied. Ook wethouder Teun van den Brand had moeite met het voorstel. Het betrekken van de inwoners bij de lokale politiek is aan u, zei hij. Er zijn ook middelen voor, bijvoorbeeld de fractievergoedingen. De motie zou een opdracht moeten zijn aan de raad zelf en niet aan het college. Ook andere partijen vonden dat de motie aangepast zou moeten worden. En dat gaat ook gebeuren. Na schorsing kwam Amy de Vries van lijsttrekker Goorlen met de boodschap dat het voorstel later in het jaar aangepast terugkomt. Bij het rondje vragen door de raad kwam Paul Brouwers met de klacht van een aantal Rielenaren over een matrassenrecyclingsbedrijf aan de Veertels. Omdat er buiten heel veel oude matrassen liggen opgestapeld, is men bang voor de brandveiligheid. Het probleem is bekend, antwoordde burgemeester van Stappershoef. Er loopt een handhavingstraject met dwangsommen en er is indringend gesproken met de directeur. Ik ben er zelf ook erg van geschrokken, zei hij. Er zijn ook al wel maatregelen genomen, maar nog steeds niet voldoende. Maar ik kan helaas het bedrijf niet verbieden. Het mag er zitten, aldus de burgemeester. Verder had hij ook nog wat mededelingen gisteravond. En daarom is het ook fijn dat hij hier nu al tegenover mij zit. Kan hij daar straks zelf over vertellen. En tot slot onze felicitaties voor Vera de Brouwer, die afgelopen zaterdag bij het koningsschieten van het Gilde Sint-Joris de houten vogel naar beneden schoot. En zo werd ze de eerste vrouwelijke koning van het Goorlense Sint-Joris-Gilde in meer dan 4 eeuwen. En ze is ook pas 29 jaar oud. Op het eind van de middag werd ze op het gemeentehuis geëerd door het gemeentebestuur. En dan nu snel naar onze eerste gast. Hij zit er al, inderdaad. En dat is dus, zoals gezegd, burgemeester Mark van Stappershoek. Welkom. Fijn dat u de tijd vrij kon maken, burgemeester. In onze laatste uitzending van dit seizoen wilde ik het heel graag met u hebben over de afgelopen tijd. De gemeenteraadsverkiezing met een bijzondere uitkomst. De coalitievorming en een geheel nieuw college van burgemeester en wethouders. Ja. Ik vroeg me namelijk af wat dat nou betekent voor een burgemeester. U staat aan de zijlijn als het gaat over afspraken die gemaakt worden. Het bestuursakkoord. Maar u moet wel vanaf dag 1 met 5 nieuwe wethouders, die u nog niet eens allemaal kent, een goed werkend college vormen dat bestuursakkoord gaat uitvoeren. Ja. Dat zal toch niet gemakkelijk zijn, denk ik?
1: Nee, maar dat is wel een beetje het lot van de burgemeester. Kijk, een directeur van de organisatie kiest zijn eigen managementteam uit. Maar als burgemeester, zeg ik altijd, krijg je ze in de schoot geworpen. Dat is inderdaad een soort resultante van een politiek proces. En je zegt het helemaal goed, je staat als burgemeester eigenlijk aan de zijlijn. Want het kenmerk van de democratie is natuurlijk dat die partijen aan zet zijn. En die partijen zijn door onze inwoners in het zadel geholpen. En ja, die gaan met elkaar om de tafel zitten. En daar hebben ze hulp bij gehad, hè, van de informateur en de formateur, hè, Erik de Ridder. En mijn rol is in principe niet bemoeien met de inhoud. Wat ik wel doe, is een beetje volgen van, zit er een beetje voortgang in? Want ik vind wel, die verkiezingen waren natuurlijk in maart.
0: U heeft ook wel eens gezegd op schieten.
1: Kijk, je moet de inwoners mogen verwachten dat op een gegeven moment partijen er ook uitkomen. Want elke maand dat er onderhandeld wordt, wordt er ook niet echt optimaal bestuurd. Want het zittende college is er natuurlijk, hè, er is altijd een bestuur. Alleen de controversiële onderwerpen, dat zwaardere onderwerpen, laten ze liggen tot er een nieuw college is natuurlijk. Dus het is gewoon belangrijk dat er ook snel weer gewoon nieuwe mensen aan boord komen.
0: U heeft er dus geen inbreng in. Wat als u het met sommige onderdelen niet eens bent? U moet het toch uitvoeren.
1: Ja, dat klopt.
0: Is dat niet moeilijk? Gaat dat niet tegen je eigen gevoel in dan?
1: Ja, kijk, jij hebt... Dat klopt. Kijk, je hebt zoiets als een portefeuilleverdeling. Dus ik heb als burgemeester natuurlijk mijn wettelijke taken. Hè, maar dat is als bestuursorgaan burgemeester. Maar daarnaast heb ik in het college, net als de wethouders, ook gewoon een aantal onderwerpen. En vaak zijn het onderwerpen die politiek niet zo gevoelig zijn. Dus de organisatie, communicatie, juridische zaken, algemene zaken, kabinetszaken, dat soort dingen. Niet echt politiek. Maar je hebt wel een punt. Stel nou dat heel prominent in het bestuursakkoord had gestaan dat er, ik noem maar iets, 10% ambtenaren weg zou moeten. En dat zit in mijn portefeuille nu. Ja, dan zou ik misschien wel hebben gezegd van jongens, daarmee maken jullie hem wel politiek. Dus dan vind ik het eigenlijk beter dat een van de wethouders dit gaat doen. Want je vraagt voor mij nu om aan die knoppen te draaien. Binnen ambtenaren betekent ook dat er sommige dingen niet gedaan kunnen worden. Want ja, die mensen doen gewoon werk. En dat betekent dat je het gesprek met de raad aan zult moeten gaan over wat zijn dan de dingen die zo'n organisatie niet meer doet. Nou, dat is puur politiek. Dus als het politiek gemaakt zou zijn, dan had ik hem ook echt over willen dragen aan wethouders.
0: Oké, maar over alle andere onderwerpen, en dat kunnen ook best moeilijke onderwerpen zijn of dingen waar u het niet mee eens bent. Ja. Is het wel zo dat het college uiteindelijk eensgezind één besluit neemt?
1: Ja,
0: dat alle collegeleden moeten achter het besluit staan.
1: Ja, maar dat is natuurlijk... Het zit iets anders. Want dit is natuurlijk altijd zo. Dit is niet alleen nu, dit is altijd zo. College heet niet voor niks college, hè? Collegiaal bestuur. Dat betekent dat het bestuursorgaan is college. En ik zeg altijd, wethouder is interessant, maar niet relevant. En dat zeg ik ook tegen de wethouders, hè? Niet om ze om vervelend te doen. Maar een wethouder alleen kan geen besluiten nemen. Dat is altijd...
0: Het is toch altijd een besluit van het hele college?
1: Van het hele college van BMW. En die besluitvorming vindt plaats aan die collegetafel. Dat doe je door met elkaar het gesprek te voeren, door elkaar proberen te overtuigen. En ja, het kan zelfs gebeuren dat het nodig is om een keer te stemmen. Omdat je het gewoon echt niet mee eens bent. Hè. Nou, dan worden er gewoon koppen geteld. En dan wordt er gezegd van nou, de meerderheid, hè, dan hebben we er 4 voor, 2 zijn er tegen. Maar dan is niet de bedoeling dat die ene die tegen is, en dat hoeft niet per se de burgemeester te zijn,
0: kan natuurlijk ook de wethouder zijn.
1: Dat hij naar buiten gaat en zegt ja, ik was het er niet mee eens. Nee, dan moet je gewoon verdedigen Dat het
0: dan college... moet je iets verdedigen waar je niet achter staat.
1: En ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb meegemaakt van wethouders die moesten verdedigen in de raad. Ik vertel niet wie en ik vertel niet welk onderwerp. Maar waarvan ik wist dat hij er totaal niet zou zitten. En toch moet hij dat verdedigen in de raad.
0: Dus je moet je scharen achter de meerderheid.
1: Ja, maar dat is de democratie.
0: Ja, ook in het college.
1: Ook in het college.
0: U hebt wel eens uw mening gegeven over het bestuursakkoord.
1: Ja.
0: Ik meen de vorige keer nog.
1: Ja.
0: Dit jaar niet. Was daar een reden voor?
1: Ja, ja. Ik heb dat twee keer gedaan. Ik heb dat in 2018 gedaan. Ik heb het in 2022 gedaan. En dat was hier in Goorlen ongebruikelijk. Burgemeesters bemoeiden zich inhoudelijk helemaal niet mee. Mm-hmm. Maar de gemeentewet biedt mij de mogelijkheid om een reactie te geven op het bestuursakkoord. Dus een soort brief van de burgemeester aan de raad. Waarin ik in kan gaan op een aantal onderwerpen die ik van belang vind. Dat zijn natuurlijk onderwerpen die ook mij raken. En die brief biedt me overigens ook de mogelijkheid om de mensen die ermee bezig zijn geweest te bedanken voor hun inzet natuurlijk. Ik heb dat twee keer gedaan. En een raad mag dat naast zich neerleggen. Bijvoorbeeld als ik in zo'n stuk iets zie staan waarvan ik denk, dat is moeilijk uitvoerbaar. Of hoe ga je dat doen? Of dan mag je daar vragen over stellen. Dit jaar heb ik dat niet gedaan. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen, omdat ik er gewoon weer tijd voor had. Het is een hele drukke periode geweest. En ik dacht, er zat best wel veel druk. Ik zal maar zeggen, onderhandelingen waren er. En er was al bepaald dat op een bepaald datum, ik dacht 23 juni, zou dus het bestuursakkoord op tafel liggen. Ik had er gewoon te weinig tijd voor. En ik ga niet te snel dat dan doen. En zonder zo'n reactie van mij draait het ook prima door.
0: Dat geloof ik. Maar ik wil toch wel graag van u weten. Hoe staat u er tegenover? Zijn er dingen bij waarvan u denkt, dat zal niet zo gemakkelijk zijn?
1: Nou, ik vind dat eigenlijk wel meevallen. Volgens mij zijn er goede gesprekken geweest. Het is natuurlijk zo, dat hebben ze zelf ook gezegd. Als je de inleiding leest van het bestuursakkoord, geven ze ook aan dat niet echt vanzelfsprekend is dat gezond verstand past bij PRO.
0: Het zijn twee hele verschillende partijen.
1: Twee heel verschillende partijen. Maar dat is een bewuste keuze geweest. Ook op advies van de informateur, van de formateur. Omdat zijn redenering was, dan breng je balans in het college. Kijk, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen dat je partijen bij elkaar zet die allemaal hetzelfde denken. Maar dan heb je echt een in die oppositie-coalitie verhouding scherpe tegenstellingen. En dat is ook risico op echt weer gedoe. Nu heb je in feite, breng je balans in het college. En verplicht je eigenlijk de partijen om allebei water bij de wijn te doen. En dat zie je terug in het bestuursakkoord. Want ik moet eerlijk zeggen, natuurlijk wordt er gesproken over gezond verstand. En er is een wethouder dienstbaarheid. En dus in die zin zijn een aantal van die dingen die ook in de verkiezingen door gezond verstand geroepen zijn, zie je terug in het bestuursakkoord. Maar aan de andere kant vind ik het nog behoorlijk gemiddeld, gematigd. Er zitten geen extremen in. Dus volgens mij is het een pakket waar we mee aan de bak kunnen. Overigens, misschien ook goed om te melden, toen ik die vergadering heb geleid rondom het bestuursakkoord en een nieuw college heb geïnstalleerd, heb ik ook gezegd van, maak je geen illusie, 90% van het werk bij een gemeente is gewoon business as usual. Dat zijn gewoon de vergunningen, dat is burgerzaken, dat zijn de verkeerslichten, de trottoirs, het onderhoud van de wegen, noem het allemaal maar op. De subsidies, dat gaat allemaal gewoon door. Dat is niet echt onderhevig of onder invloed van zo'n bestuursakkoord. Dus,
0: het gaat wel een beetje om beleid natuurlijk. Wat...
1: Zeker, het gaat om een aantal in het oog springende zaken. Ja. Dat is natuurlijk waar. En het zijn ook vaak principiële zaken die op tafel komen. Maar het is niet zo dat zo'n bestuursakkoord ertoe kan leiden dat zo'n gemeente ineens, 180 graden draait. Dat zie je eigenlijk zelden. En ook nu moet ik eerlijk zeggen dat het bestuursakkoord eigenlijk best wel een voorbeeld duurt op wat het was. Misschien een beetje richting. Kijk, wat ik wel goed vind, en dat was natuurlijk een belangrijk thema van gezond verstand, is dat thema dienstbaarheid. En dat zie je, dat ademt het stuk ook wel uit van gemeente. Natuurlijk is het goed dat je toetst of iets kan of niet kan, maar probeer eens wat vaker naast een inwoner te staan om te kijken. Maar als dit niet kan, wat zou dan wel kunnen?
0: Toch wordt, en dan vooral door de een bepaalde partij misschien ook wel gezegd, maar we doen al heel veel in dienstbaarheid.
1: Ja, ja.
0: Kun je nog meer doen?
1: Ja. Het kan natuurlijk altijd meer. Kijk, het zit hem in de inhoud en het zit hem in de vorm. Dus het gaat ook om zorgen dat je snel reageert, dat je bereikbaar bent, dat je ook gewoon probeert om de procedures korter te maken. Dat soort dingen kun je natuurlijk op verdienen. Maar het is wel waar, we doen al heel veel. Bewonersavonden, mensen bij betrekken, participatie. Maar het is goed om daar wel altijd over na te denken. En het zit hem ook in in hoe ga jij met inwoners om als je ze aan de telefoon hebt? Mail je ook een beetje snel terug? Of moeten mensen wachten op een reactie? Ja, daar is altijd te verbeteren.
0: En dat kan verbeterd worden?
1: Ja, maar dat kan altijd. Okay. Dat kan altijd.
0: Laten we het even daarbij. Ik wil nog even naar die wethouders. Want u zat daar op de 24e met 5 nieuwe wethouders, morgens denk ik aan tafel.
1: Ja.
0: Voor dat constitutionerend beraad, hè?
1: Constituerend beraad.
0: Constituerend beraad. Dat heb ik nog fout. Hoe gaat zoiets in zijn werk? Wat gebeurt er dan?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, de gemeentesecretaris zit er nu 2 jaar. Ik zit er hier bijna 10 jaar. Ik heb 5 mensen aan boord waar ik er 1 eigenlijk helemaal niet van kende. Ja, en de 2 eigenlijk helemaal niet zo goed. En Teun van der Brand en Joris Duijs was wel beter. Want die hebben natuurlijk al een hele periode in de raad gezeten. Ja, en dan zit je elkaar aan te kijken van nou, wij gaan het met elkaar doen. En je probeert, dat lukt ook wel, een beetje een positieve sfeer van te maken. Dus er wordt een foto gemaakt van de nieuwe situatie. We zorgen altijd dat er een gebakje is bij zo'n constituerend beraad. Je moet het ook een beetje feestelijk maken. Maar het belangrijkste wat je doet, kennismakingsrondje, hè? Dus ook niet te uitgebreid, want daar heb je de tijd op dat moment niet voor.
0: Want je moet heel veel doen.
1: Dus je moet heel veel doen.
0: Al die portefeuilles verdelen.
1: Ja, onder andere. Ja. Dus je maakt even een snel rondje. We gaan in augustus, na de grote vakantie, gaan we met die club gaan we met een overnachting erbij even de hei op.
0: Ja, nou, dat vroeg me af. Staat er ook een bent wel naar de hei geweest?
1: Daar gaan we wel meer. Ja, maar dat je hebt een hele drukke periode achter de rug. De vakantie staat voor de deur. Moet je niet koet nu doen. Dat hebben we gepland na de zomervakantie. En dan gaan we wel meer de diepte in. Maar dat constituerend beraad. Ja, dat gaat over portefeuille. Ze hebben in de onderhandeling hebben ze natuurlijk met elkaar al een beetje gesproken over van nou, wij willen graag het sociaal domein, wij willen WMO, wij willen verkeer, wij willen ruimtelijke ordening. Dus de grote brokken zijn wel verdeeld. Maar er zijn natuurlijk allerlei detailonderwerpen die dan op tafel komen. En die, nou, daar ga je naar kijken en dan moet je ook een beetje schuiven.
0: En bent u dan degene die daar de leiding in heeft?
1: Nou, kijk, het gaat om politiek. Dus ze moeten met elkaar moeten ze eruit komen. Dus dat betekent dat als bijvoorbeeld een bepaald onderwerp is waar ze nog even over zitten te dubben, dan kan bijvoorbeeld de ene wethouder tegen de andere zeggen, joh, dan moet jij pakken, want dat is een onderwerp waar jullie toch nou, redelijk mee in de picture willen komen. Dus misschien slim dat jullie dat doen. Dat zijn politieke afwegingen. Waar ik vooral naar kijk is, zijn de portefeuilles niet botsen die niet met elkaar? Om een voorbeeld te noemen, je hebt bouwen, projectontwikkeling, hè? Maar je hebt bijvoorbeeld ook archeologie. En je weet dat bij elk bouwproject wordt er van tevoren een archeologisch onderzoek gedaan. We hebben de Bakentan natuurlijk meegemaakt, dat daar vondsten zijn gedaan. Nou, het onderwerp archeologie en monumenten zit bij een andere wethouder. Want die moet namelijk kunnen zeggen, nou, mijn belang is dat we voorlopig even wachten met die bouw, want er ligt kennelijk wat kostbaars in de grond. Ja. Als dat bij dezelfde wethouder zit, dan zou hij misschien denken, ik wil bouwen. Dus op die manier moet je zorgen dat het een beetje gescheiden is.
0: En ging dat makkelijk?
1: Ja, dat ging goed. Ik moet zeggen dat de wethouders er heel constructief in zaten. Je merkt ook, ze kennen elkaar al. Ze hebben ook een paar keer met elkaar hebben ze al eens een keer iets gedaan.
0: Maar ook dus niet veel, denk ik, hè?
1: Nee, niet veel, maar genoeg kennelijk om toch een beetje elkaar te kennen. En ik verzeker je, Goni, vanaf dag 1 gaat dat heel erg snel. Want die mannen worden ondergedompeld in een drukke agenda. Ze zitten overigens op 1 kamer, hè, dus ze hebben ook gewoon met elkaar te maken. Dus het is een intensieve baan waar je gewoon heel snel elkaar goed leert kennen. En je hebt veel overleg met elkaar. Dus dat gaat snel. En nou ja, we hebben ook gewoon gelachen. En alleen, voor mij, om toch maar even daarop terug te komen, onze gemeentesecretaris zit er 2 jaar, ik dus 10. Normaal, en dat heb ik nu ook al 2 keer eerder meegemaakt, blijven er altijd wel 1 of 2 wethouders zitten.
0: Ja, nu is allemaal nieuw.
1: En dan heb je ook een beetje collectief geheugen. Hè? Dan kun je, Lieselot bijvoorbeeld, die zat ook in het vorige college. En dan kun je zeggen, god Lieselot, we hebben het toch al eens een keer hierover gehad en dan weet zij dat. Nu, ja, zitten daar 5 mensen die de geschiedenis
0: niet
1: kennen.
0: Komt nou allemaal op u neer.
1: En komt er bij mij terecht. Dus moet ik daar heel scherp op zijn. Ja. Dus dat is best hard werken, zeker in het begin.
0: Ja, dat geloof ik goed. Is er in uw eigen portefeuille iets veranderd trouwens?
1: Ja. Even denken. Dierenwelzijn is er uitgehaald. Twee dingen zijn er veranderd. 1. Dierenwelzijn, dat zat bij mij. Dat is zo'n portefeuille van ja, wie wil hem hebben? Nou ja, je kunt zeggen, daar zit een kleine relatie naar open orde en veiligheid. Hè? De dierenambulance, dierenopvang, dat soort dingen. Dat betekent bijvoorbeeld, zo leuk om te vertellen, je hebt het dierenopvangcentrum Vroeger heette dat DOC-T, Dierenopvangcentrum Tilburg. Is nu het Dierenopvangcentrum Hart van Brabant. Dat doen wij met Tilburg en omliggende gemeentes. Dus we hebben een bestuur, en daar zit ik in, samen met de andere gemeenten, waarin wij rondom dat dierenopvangcentrum van alles doen. Maar ook de dierenambulance, dat zit ook daar. Nou, daar ben je wat tijd aan kwijt. Dat is nu naar Teun van de Brand gegaan. Want Teun is een natuurliefhebber. Je weet er veel vanaf. Wageningen gedaan. Die vond het leuk om dit te doen. Nou, prima, zit bij. Het tweede is het onderwerp externe veiligheid. Dat gaat over geluid. Dat gaat over trillingen. Dat gaat over stralingen. Dus externe veiligheid is niet sociale veiligheid. Hè, dus zoals openbaar orde en veiligheid. Maar dat is meer die fysieke kant.

0: is het onderwerp externe veiligheid. Dat gaat over geluid, dat gaat over trillingen, dat gaat over stralingen. Dus externe veiligheid is niet sociale veiligheid, hè, dus zoals openbaar orde en veiligheid, maar dat is die, meer die fysieke kant.
1: En gaat het dan ook over geluid van de Beekse Bergen, ik noem maar even
0: bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Overlast van geluid.
1: Ja, maar dat ligt dan niet meer bij u?
0: Dat zat bij mij en dat is nu naar een, dat steeds dat vaker gaat gebeuren.
1: Ik wil nog heel even naar de brand, want daar ging het gisteravond ook nog even over. Over het cameratoezicht. Toevallig hingen er camera's. Ja. Of het mag of niet, dat weet ik niet. Ja. Maar die hadden duidelijk de daders in beeld. Ja. Die zijn daardoor ook heel snel opgepakt. Ja. Alhoewel, dat vroeg ik me wel af, u zei, het waren niet kinderen of jongeren die daar vaak rondhangen, maar anderen.
0: Ja.
1: Hoe konden jullie dan toch zo snel weten wie het waren?
0: Omdat ze wel herkend werden. Ja, ik moet daar een beetje cryptisch over zijn, want het zijn niet, laat ik zo zeggen, wat ik zag, was dat mensen reageerden van, oh, het zijn natuurlijk weer die overlastgevende jongeren, en wat hebben die s'nachts om 2 uur daar nou te zoeken, waar zijn die ouders? Nee, dit was echt een andere categorie, waar natuurlijk ook mensen omheen zitten en die ze herkenden. Dus die zijn in beeld.
1: En die zagen en
0: ze wonen inmiddels ook niet meer in Goorlen. Dus die zijn naar andere plekken gegaan. Ja, dus
1: maar ze waren wel snel, in ieder geval.
0: En, ja, want de beelden waren scherp. En dan is het wel, ja, dan zou je zeggen, zet het meteen open. Maar dan heb je toch een beetje de balans zoeken. Dus er is voor gekozen.
1: En zijn ze om deze reden uit Goorlen weggegaan?
0: Ja.
1: Toch wel. Ja. Dus dat vroeg ik mezelf af. Die prullenbak, was dat nou echt een prullenbak de reden dat die zaak ook in brand is gevlogen?
0: Nee, volgens mij
1: ik kon het baas niet voorstellen.
0: Nee, dus, er waren twee brand.

0: schade toen de brandweer kwam, de politie. Dat was de vuilnisbak tegenover koffiebakkers en koffiebakkers zelf. Later bleek ook nog 5 andere bakken aangestoken te zijn.
1: Ja, meer.
0: Dus
1: ze hebben maar een prullenbak is wel de oorzaak geweest van de brand bij koffiebakkers?
0: Volgens mij niet. Volgens mij hebben ze ook op een andere manier dat aangestoken. Maar dat weet ik niet precies.
1: Gaat vast nog een staartje krijgen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar jammer voor hem.
0: Maar ik wil wel gezegd hebben, dat heb ik gisteren in de raadsvergadering ook gezegd. Hè, want het was 's nachts om 2 uur, mensen liggen te slapen. Dat al die mensen die in die appartementen wonen daarboven zijn allemaal geëvacueerd. Dat is heel rustig gegaan. Die zijn deels in pyjama, in badjas, snel eventjes aantrekken. Zijn die naar de raadzaal gegaan. En ik heb echt heel veel waardering voor de manier waarop die mensen dat gedaan hebben.
1: Ja,
0: vaak oudere mensen die heel rustig waren. Er was geen paniek, alle begrip. Ook geduld, hè, want dan duurt het een hele tijd voordat ze weer terug mogen op een begeleide manier. Dus, en dan is het natuurlijk niet fijn als je uit je bed komt dat je daar moet gaan zitten. Maar iedereen had er begrip voor, dus daar was ik echt trots op onze inwoners.
1: Ja. Mooi. Begin even over die camera's, want u gaf gisteren ook aan. Ja, wij mogen daar zelf niet zomaar camera's hangen.
0: Nee. Ja, daar kan ik iets over zeggen. Kijk, die roep om cameratoezicht hoor je vaker. Maar camera's wordt gezien door de wetgever als een enorme inbreuk op de privacy. Er zijn mensen die zeggen, joh, als ik niks mis doe, maakt het me helemaal niet uit dat de camera's hangen. Maar dat vindt niet iedereen zo. Mensen vinden het best, Big Brother is watching you, vinden ze niet fijn. Dus de wetgever is daar heel streng in. En ik heb als burgemeester, op grond van de gemeentewet, dus een bepaald artikel, de mogelijkheid, als de raad mij daar toestemming voor geeft, en dat hebben ze gedaan in de APV, om, als daar aanleiding toe is, camera's op te hangen. Maar er zijn 2 dingen. 1, dan moet er echt sprake zijn van structurele overlast, openbaar ordeverstoringen, maar ook structureel. Niet een keer, maar echt structureel. Nou ja, in het centrum van Tilburg is dat aan de orde, hè? Want daar heb je natuurlijk vechtpartijen, toestanden, dus daar is het geen discussie. Maar dat hebben wij, ik klop het af, gelukkig in Goorland nog helemaal niet. Dus dat is 1. 2, ik mag dat niet alleen doen, dat besluit. Daar heb ik de officier van justitie voor nodig. In het driehoeksoverleg. Dus het moet echt in het kader van open orde zijn. En er moet een reden voor zijn. En gisteren heb ik ook in de raadsvergadering verteld dat we daar dus echt nog op dit moment nog niet aan toe zijn. We zijn nu bezig met het keurmerk Veilig Ondernemen. Dat doen we met de winkeliers van de Hovel samen. Daar betalen wij als gemeente ook aan mee. Daar moeten een aantal stappen gezet worden. Dan nog kun je niet alles voorkomen. Maar het Openbaar Ministerie, de officier, verwacht ook van mij dat ik vertel of laat zien wat we allemaal al gedaan hebben voordat ik op de poppen kom in de kamer. Dus dat is niet zomaar van de een op de andere dag geregeld.
1: Laten we hopen dat het voorlopig niet nodig is.
0: Zo is het.
1: Heel fijn dat u hier was.
0: Graag gedaan.
1: Het is allemaal weer wat duidelijker geworden.
0: Goed zo.
1: Ik dacht, ik ga dit toch een keer aankaarten. Dankjewel.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel.
1: Nou, hoogste tijd voor onze volgende gast. De pas koninklijk onderscheiden heer Frans Martens uit Riel. Welkom. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Gaat u zitten? Ja, pak een glaasje. Want dat is nog wel nodig, denk ik. Ruim een week geleden werd u bij uw afscheid als bestuurder van Geelse Rijenglas, denk ik, enorm verrast.
2: Ja.
1: Toen de burgemeester van Alphekaam u een lintje kwam opspelden.
2: Ja.
1: U werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2: Ja.
1: Hoe was dat voor u?
2: Nou, overweldigend eigenlijk. Je verwacht dat helemaal niet. We werden na de afloop van de vergadering werden we met z'n tweeën naar voren geroepen. En dan verwacht je eigenlijk dat een van de bestuursleden gaat zeggen van nou, bedankt voor al je werk wat je gedaan hebt. En hier is een bos bloemen of een flesje wijn.
1: Mm-hmm.
2: En that's it. Maar toen kwam die burgemeester met de ambtsketting binnenlopen. Ik denk, oh, daar gaat iets meer gebeuren.
1: Toen zag u het pas.
2: Ja.
1: En hoe vond u het?
2: Ja, fantastisch.
1: Ja.
2: Echt, het pas naar de hand realiseer je dat het eigenlijk een soort dankbetuiging is van al je collega's waar je mee samengewerkt hebt. Dat die...
1: Want die hadden het aangevraagd.
2: Ja.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, dat is misschien nog wel zeker zo belangrijk, denk ik.
2: Ja. Het is een blijk van waardering eigenlijk van al die collega-bestuurders of eventueel nog leden die zich daarmee bemoeid hebben. Dat weet ik al het fijne niet van. Maar ik weet wel dat ze er veel werk voor gedaan hebben.
1: Je moet er veel werk voor doen. Ja, dat klopt. Ik weet het. U hebt uw lintje gekregen voor eigenlijk 2 heel verschillende soorten vrijwilligerswerk.
2: Ja.
1: Vind ik tenminste. Het glasvezelnetwerk in een aantal gemeenten in de omgeving, onder andere ook in Goorlen en Riel, dat u mede heeft opgezet. En u werkt bij sportvereniging Red Star en SARS. Om bij het eerste te beginnen, kunt u daar eens iets over vertellen? Dat Geelse Rijenglas, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord.
2: Nou, wij richten ons specifiek op het buitengebied.
1: Ja.
2: En
1: dan gaat het om glasvezel natuurlijk.
2: Dat is van een glasvezel, ja. En de grote landelijke netwerkbeheerders, zeg maar, die passen ervoor om in het buitengebied te gaan aanleggen, want dat is voor hun veel te duur. Vandaar dat er een initiatief ontstaan is om middels een coöperatie van de leden voor de leden een eigen netwerk op te gaan zetten. Nou, dat heeft best een aanloop gehad van 2013, 2014.
1: Krijg je daar meteen genoeg leden voor?
2: Nee, dat komt dan pas. Hè? Ja. Op het moment dat je er met een beperkte groep over eens bent van ja, dat gaan we doen, daar staan we achter. Dan ga je de boer op om leden te werven. En dat heeft toch zeker wel een ruim een jaar geduurd voordat we echt voldoende leden hadden om het ook financieel rond te kunnen krijgen.
1: Ja, want het kost natuurlijk best wel wat geld als je zoiets in het buitengebied moet aanleggen.
2: Ja. Maar we hebben daar heel veel buurtbijeenkomsten gehouden. Dat vond ik ook altijd het leuke van het werk. Een praatje houden van wat zijn we eigenlijk van plan, hoe gaan we dat inrichten. En mensen, doe alsjeblieft mee, want we moeten eerst voldoende mensen bij elkaar hebben voordat we kunnen beginnen. En uiteindelijk in 2017 zijn we pas echt kunnen beginnen met de daadwerkelijke aanleg.
1: Heeft u enig idee hoeveel leden u toen had, mensen die meededen?
2: Ik denk iets van iets meer dan 2000.
1: Zoveel?
2: Ja, maar we zitten nu op 4.500.
1: Zo.
2: Ja.
1: En dan gaat het om Alphengaam, Geelserijen?
2: Het gaat dan over het hele gebied. Dus vanaf de Maas in het noorden tot de Belgische grens in het zuiden.
1: Een beetje Midden-Brabant, zeg maar.
2: Ja, en dan vanaf de A27 tot net voorbij Oorschot, Vught. Die lijn zo naar beneden, ook weer tot aan de Belgische grens.
1: Als je nou zo'n initiatief neemt voor glasvezel, moet je daar dan zelf geen verstand van hebben?
2: Nee, op zich van de glasvezeltechniek niet.
1: Nee?
2: Het ging er bij ons om dat we mensen konden overreden om lid te worden. Mm-hmm. En het verhaal uit te leggen van wat we gaan doen. Dat hoeft geen technisch verhaal te zijn. Want dat snappen de mensen zelf ook niet. Mm-hmm. Het gaat erom dat
1: mensen moeten de meerwaarde inzien, denk ik.
2: Ze moeten de meerwaarde erin zien. En vooral in het buitengebied met die koperdraadaansluiting van de KPN. Dat was de internetverbinding was gewoon ontzettend slecht. Ik kan me verhaaltjes herinneren van mensen die bijvoorbeeld ergens tussen Riel en Geelze woonden. En die hun kinderen naar een vriendje in het dorp moesten sturen omdat ze thuis hun huiswerk niet konden maken, omdat ze daar internetinformatie voor nodig hadden.
1: Zo erg.
2: Ja, zo erg was dat.
1: U woont zelf in Riel? Was het in Riel ook zo?
2: Ja, was in Riel ook zo.
1: Ja?
2: Bij mij thuis viel het wel mee, want ik zit nog maar net nog geen 50 meter buiten de bebouwde kom. Dus daar was de ontvangst nog redelijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt verderop, richting Alphen en Geelze, daar zitten bijvoorbeeld campings. En ja, die willen de mensen ook wifi kunnen bieden. Maar dat ging met die koperdraad niet. Dat was gewoon niet te doen.
1: Is het, want u bent nu vanaf 2014 bent u begonnen hiermee, geloof ik. Hè? Is het nu afgerond of zijn jullie
2: steeds
1: bezig?
2: Nee, dat blijft gewoon nog voortduren.
1: Ja?
2: We hebben toevallig op de afgelopen ledenvergadering hebben we gehoord dat de Europese Unie een soort verordening heeft uitgevaardigd dat in 2035 dat hele koperdraadnetwerk uitgefaseerd moet zijn. Dus dat betekent dat we nog zeker tot die tijd nog nieuwe aanwas van leden gaan krijgen.
1: Dus er zijn nog steeds mensen die met oude koperdraad.
2: Ik denk dat we de helft nog niet hebben.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Dus nog steeds werk aan de winkel dan?
2: Ja.
1: En toch moest u weg?
2: Ja, nee, ik moest niet weg.
1: Ja, statutair bedoel ik.
2: Ja.
1: Moest u aftreden als bestuurslid?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Maar er zijn weer twee fantastische mensen voor in de plek gekomen. En ik heb er alle vertrouwen in dat die het draadje weer piekfijn oppakken.
1: En u blijft het volgen, heb ik begrepen?
2: Ja, ik blijf nog even voor de administratieve taken van Midden-Brabant Glas. Daar blijf ik nog even bij betrokken. Maar dat zal tegen het einde van het jaar ook zijn beslag gaan
1: en
2: krijgen.
1: En Midden-Brabant Glas is dus de grote regio?
2: Ja, dat is de hele regio. Hè. Zitten vier regio's in. Langstraat, Groenewoud, Geelserijen en Baarle-Nassau. Die hebben dat gebied samen verdeeld in hapklare brokken, laat ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En elk van die coöperaties heeft Geelserijen is wel de grootste. Die heeft iets van 1400 leden. En de anderen hebben er wat minder, maar bij elkaar dus een 4.500.
1: Mm-hmm. Zult u het missen?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja? Want je komt natuurlijk met heel veel mensen in aanraking.
2: Maar kijk, natuurlijk ga je het missen, omdat je er al zo lang mee bezig geweest bent. En ik ben zelf dus ook lid van de coöperatie als klant, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik ga wel naar die lokale algemene ledenvergaderingen in de toekomst. En dan hoor ik wel hoe hun het ervan afgebracht hebben. Dat is wel spannend.
1: Maar ik las ergens dat er van uitzonderlijk grote waarde was voor de Gielserijglas en de overkoepelende organisatie.
2: Ja, ik denk een van de grootste taken die ik redelijk succesvol volbracht heb, is het inrichten van de administratieve systemen. Tot twee keer toe. Eerst hadden we een eenvoudig ledenadministratieprogramma. Mm. Dat bleek niet te voldoen. En toen zijn we overgestapt naar een geïntegreerd systeem waarin de ledenadministratie, financiële administratie en allerlei technische zaken bij elkaar komen. En dat draait nu, even kijken, 3 jaar. En dat...
1: Dat is fijn als je iemand in het bestuur hebt die dat kan, denk ik.
2: Ja, daar heb ik ze ook voor gewaarschuwd. Ik zeg, jongens, zorg er altijd voor dat je iemand hebt die aan de ene kant de organisatie begrijpt. Mm-hmm. Die ook kan vertellen wat willen we veranderd hebben. Maar die moet dat ook over kunnen brengen aan iemand die dat automatiseringstechnische stuk gaat doen.
1: Ja. En die er misschien niet zoveel verstand van had als u.
2: Ja, nou, maar gezien vanuit mijn arbeidsverleden, zeg maar, heb ik eigenlijk altijd die rol een beetje vervuld. Aan de ene kant de gebruikers van een systeem en aan de andere kant de programmeurs die het programma moeten maken.
1: Nou, ik hoop dat het gaat lukken. Maar u heeft er wel vertrouwen in, denk ik.
2: Ik heb er wel vertrouwen in, ja.
1: Van de andere kant, of, althans niet van de andere kant, maar het andere deel waar u een lintje voor kreeg, dat was dat u al 32 jaar lang vrijwilliger bent bij sportvereniging Red Star 58.
2: Ja.
1: En dat niet alleen, maar ook nog bestuurslid van SAS.
2: Ja, dat is pas later gekomen.
1: Ja, dat kwam pas later.
2: Ja.
1: Hoe bent u begonnen als vrijwilliger? Hoe bent u als vrijwilliger begonnen bij Red Star?
2: Met bardiensten. Ja. Eigenlijk heel simpel. We zaten toen nog in de Van Aastrijkstraat. En daar was wel een kleine bar ingericht. Maar ja, er moest wel iemand zijn die de drankjes voorstelt. En ook zorgt dat het allemaal afgerekend wordt en zo. Mm-hmm. En tegenwoordig is dat allemaal wat makkelijker. We gaan uit van dat de mensen daar zelf ook goed kunnen regelen. Dus iedereen pakt zijn natje en droogje. En die noteert dat op een consumptiebon en aan het einde van de avond wordt er afgerekend. Ja. En sinds kort kunnen we dat met QR-codes, dat is allemaal heel makkelijk. Voorheen was het alleen maar contant.
1: Ja, dat klopt. Ja. Maar daar is het niet bij gebleven. We zijn er nog meer gaan doen, hè?
2: Dat klopt. In 2019 denk ik dat ik voor de eerste keer benaderd ben om in het bestuur van SARS te komen. Misschien even terug. Mm-hmm. Red Star 58 die zat dus in de Van Aastrijkstraat, moest verhuizen. En is uiteindelijk in de gymzaal aan de Tamboerstraat, heette dat toen nog, zijn ze terechtgekomen. En kregen van de gemeente een vergunning om daar een hal tegenaan te zetten, inclusief een kantine.
1: Maar dat moesten ze dan als vereniging zelf doen?
2: Ja. En toen heeft de sportvereniging, die heeft dus besloten om aan de ene kant sportvereniging en aan de andere kant beheer en exploitatie van de accommodatie, om dat te splitsen. En daar hebben ze toen een stichting voor opgericht.
1: En dat is SARS,
2: ja. Mm-hmm. En in 2019 ben ik benaderd om het penningmeesterschap van die stichting op mij te nemen. Maar toen had ik het nog heel druk met die glasvezel, dus toen heb ik dat eventjes afgehouden. Maar een jaar later stond de voorzitter weer op de stoep van ja, ik heb je toch echt wel nodig. En ik had toen het idee van nou, het werk bij de glasvezel gaat echt wel minder worden. Maar dat was dus niet zo.
1: Nee, dus
2: ik heb het toen toch gedaan. De eerste 2 jaar, denk ik, 2020 en 2021, had ik nog de assistentie van de voorzitter toen. Ja, die deed ook heel veel, heel zijn leven eigenlijk al heel veel werk gedaan. En daarnaast hadden we iemand die alle verhuurzaken regelde, dus met alle verenigingen en zo die bij ons huren. Om daar de afspraken mee te maken, welke tijden dat ze willen hebben en hoeveel dat er betaald moest worden, dat soort dingen. En daarnaast hadden we een secretaresse die de bestuursvergaderingen notuleerde. En dan nog een persoon die meer technische ondersteuning gaf. Maar toen in 2021 kwam die corona. Daar hebben we best wel wat last van gehad, want met verplichte sluitingen van de sporthallen. En in die periode is ook die voorzitter, die echt een hele belangrijke rol gespeeld heeft in het gebeuren van SARS, die is overleden. Die viel weg. En die man die de verhuuradministratie deed, die wilde ook stoppen vanwege persoonlijke redenen. Die was ook een beetje ziekelijk en die kon het
1: maar
2: ook niet meer opbrengen.
1: Uiteindelijk bleef je ongeveer alleen over, heb ik
2: begrepen. Toen bleef ik eigenlijk een beetje alleen over, want de secretaresse die... Er was niet iemand om mee beslissingen te nemen. En die bouwkundige adviseur eigenlijk hetzelfde verhaal. En toen ben ik weer meer de samenwerking aangegaan met het bestuur van Red Star. Omdat ik gewoon niet alleen al die beslissingen wilde nemen.
1: Ja. We moeten toch een beetje vaart gaan maken, zie. Want waar u zich nu vooral mee bezighoudt nog, is met het verduurzamen van de Vendelier. Hè?
2: Ja, dat is eigenlijk al in 2022 begonnen, toen die energiecrisis losbarstte. Toen kregen wij ineens een verhoging van de energienota van 1800 euro in de maand naar 2800 in de maand. Met de mededeling van hou er rekening mee dat het nog verder kan gaan oplopen. Nou, toen brak bij ons een beetje de paniek uit, want dat konden we gewoon niet betalen. Nee. En toen zijn we gaan cijferen en gaan rekenen. En we zeiden, als het zo door moet gaan en we gaan niks doen, dan zijn we over 3 jaar zijn we failliet. Dus we moeten iets gaan doen. En met name het reduceren van die energiekosten.
1: En daar had u natuurlijk geen geld voor. En nou bent u aan het zoeken gegaan naar leningen.
2: Dat kwam pas later. We hebben eerst allerlei plannen gemaakt en zo. En daar zijn we toen mee naar de gemeente gegaan. Omdat de voorwaarden van een lening die we nog van de gemeente hadden, die zegt, je moet eerst bij de gemeente aankloppen als je extra en externe financiering wil. Nou, dat hebben we gedaan. Maar een commerciële leningverstrekker, zoals bijvoorbeeld een Rabobank, die gaan geen lening verstrekken als ze geen voldoende onderpand hebben. En het onderpand ligt eigenlijk volledig bij de gemeente. Dus toen zijn we naar de meer maatschappelijke bankinstallaties gaan kijken. En de eerste vraag waar die mee komen is, heb jij een borgstelling van de gemeente? Nou, die hadden we ook niet. Dus toen moesten we weer naar de gemeente om die borgstelling los te krijgen. En dat heeft toch wel 1,5-2 jaar geduurd voordat dat helemaal geregeld
1: was. Maar het is uiteindelijk
2: gelukt.
1: En nou zijn jullie al druk bezig met verduurzamen?
2: Ja, we zijn eigenlijk het hoogtepunt al een beetje voorbij.
1: Mooi.
2: We zijn in december zijn we begonnen met wat voorbereidende maatregelen. In het voorjaar hebben we de spouwmuren laten isoleren en er moest wat voegwerk gedaan worden en zo. En twee weken geleden zijn we begonnen met de installaties voor de nieuwe verwarmingssysteem om die op het gebouw te takelen.
1: Dus
2: die
1: u staan bent nu gewoon klaar. Heel druk bezig.
2: Ja, die staan nu klaar om aangesloten te gaan worden.
1: Mooi.
2: Vorige week hebben we zonnepanelen gelegd en meteen aangesloten. En wat ik zo op de telefoon kan volgen, werkt perfect.
1: Gaat dat perfect.
2: Ja.
1: We moeten stoppen, want we zijn al over de tijd. Ik hoor zo, u bent voorlopig nog niet weg bij Red Star.
2: Nee. Denk ik niet.
1: Maar uw hart ligt er ook wel, denk ik.
2: Ja, ik doe het echt met plezier. Dingen regelen en die administratie bijhouden. Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje een hobby van me geweest. Dat administratieve werk.
1: Eer van je werk bij het verduurzamen natuurlijk. Ja. Ik vond het heel fijn dat u weer was. Volgens mij is uw lintje dik verdiend. Meestal maar bij u, zo lang, zoveel werk.
2: Ja.
1: Fijn dat u hier was. We weten er nu alles van. Dank je wel.
2: Goed zo.
1: Ja?
2: Hoi.
1: Want dan gaan we nu naar onze laatste gasten. En die zitten al te popelen. Hi.
3: Hoi.
1: Dus ik vraag ze snel aan tafel en ze zitten er al. Het zijn Merlin de Kort en Floortje de Bruin. Beide werkten als vrijwilliger in de muziekstudio in het Elisabeth Ziekenhuis. Jullie zetten je in om via een muziekfestival in september geld in te zamelen voor dat ETC Muziekmoment, zoals het officieel heet. En sinds maart van dit jaar is volgens mij deze studio geheel zelfstandig. En ze wordt ook gerund nog door vrijwilligers. Merlin, kun jij eerst eens vertellen wat dat muziekmoment allemaal doet? Wat is het doel eigenlijk?
3: Het is eigenlijk het doel om mensen die in het ziekenhuis liggen of dagbehandeling hebben, en mensen in de breedste zin van het woord, volwassenen en kinderen, om die van muziek te voorzien. Dus zingen aan het bed, muziek maken aan het bed, maar ook mensen die dagbehandeling hebben, die naar de studio kunnen komen. Kinderen die bij de oogarts moeten zijn en druppelen of een allergietest krijgen, die de studio in kunnen komen lopen en naar muziek luisteren en muziek kunnen maken. Om maar even je zinnen te verzetten en de aandacht aandacht van het ziek zijn af te halen.
1: Floortje, jij hebt dat zelf ook gedaan. Ging je bijvoorbeeld ook muziek maken aan de bedden?
4: Ja, ik ben een aantal keer ook wel mee geweest op de afdelingen. Dus de kinderafdeling hebben het dan over. Maar ook inderdaad voor volwassenen, de doelgroep. Ja, ook inderdaad aan het bed muziek maken. En toch die mensen een stukje plezier weer of een stukje troost of wat het dan ook mag zijn. Hè, om ze dat te kunnen bieden. En dat is wel...
1: En wat deed jij?
4: Ik zing en ik speel gitaar en ik Christel is de studioleider. Dus die runt eigenlijk met alle vrijwilligers de studio. Dus dan ging ik dan met haar eigenlijk naar de afdeling. En dan zorgden we samen voor een mooi moment voor die mensen. Of, ja.
1: En hoe waren en zijn de reacties van de mensen, van ja, de patiënten?
4: Ja, heel verschillend. Ja. De mensen zijn natuurlijk in verschillende staten, liggen ze in het ziekenhuis. Dus de ene persoon zal er meer op reageren dan de andere op dat moment. Maar wat je altijd terug hoort en ziet ook vooral van de mensen, ook om de patiënt heen, zeg maar, dat het altijd gewaardeerd wordt of dat ze altijd wel iets eruit kunnen halen. En dat het altijd iets brengt of zo. Het is, ja... Je komt altijd iets brengen en je krijgt er ook al altijd wel iets voor terug. Zo. Mm-hmm.
1: Ja. Merlin, is het wel genoeg bekend? Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelfs het laatste jaar nog wel eens in het ziekenhuis gelegen. En ik kom er ook regelmatig. Ik had er nog nooit van gehoord.
3: Ja, dat horen we helaas vaker. Er zijn zelfs mensen die in het ziekenhuis werken en die er helemaal geen weet van hebben. Terwijl de studio toch al enkele jaren daar op die plek zit. Ja.
1: Wordt er niet genoeg bekendheid aangegeven?
3: Ik heb geen idee hoe dat... Hoe ze dat regelen. Maar ja, ik zou bijna zeggen nee, dat is onvoldoende.
1: Dat zou gewoon bij de info van het ziekenhuis moeten zitten, denk ik, hè?
3: Ja, bijna wel, ja.
1: Ja. Nou, zijn jullie alle twee al even gestopt met het vrijwillig bezig zijn? Toch, Merlin, werd jij gegrepen nu weer door die nieuwe muziekstudio om daar iets voor te doen? Hoe kwam dat zo?
3: Nou, het feit dat ze zelfstandig zijn gegaan, dat motiveert mij dan weer dat ik denk van... Oh ja, weet je, als je nu geld gaat inzamelen, gaat het ook gewoon rechtstreeks...
1: Want het draait niet op geld van het ziekenhuis?
3: Nee, ze zijn echt afhankelijk van vrijwillige donaties en giften. En van vrijwillige inzet, dus van mensen in de studio, extra handen. En... Ja, het feit dat ze zelfstandig zijn, dat motiveert me. Dan denk ik van, ja, als je nu iets gaat organiseren... dan gaat het rechtstreeks naar waar wij gewerkt hebben.
1: Er was eerst wel een studio, maar dat was een landelijke organisatie.
3: Ja, ze behoorden eerst tot een landelijke stichting, inderdaad. Dus dan kreeg je ook, zeg maar, dat landelijk de gelden verdeeld werden... over de studio's die bij de stichting aangesloten waren. En dat is nu dus niet meer zo.
1: Dus toen dacht je, nou kan ik wel echt iets gaan betekenen dan, zoiets.
3: Ja, plus ik heb het altijd vervelend gevonden dat ik niet meer het vrijwilligerswerk in de studio kon doen. Ik wil daar toch wel bij betrokken blijven. Toen had ik zoiets van, dan kan ik dat misschien wel doen. En dat pakt heel goed uit. En dat geeft ons heel veel plezier, ook een hoop stress. Ja, en ik wil heel veel werk.
1: Want het begon klein, heb ik begrepen, maar het wordt heel groot.
4: Het begon klein, ja.
1: Hoe begon
4: Merlin,
1: eigenlijk, Floortje?
4: Merlin, dat was een aankondiging voor de opening, de heropening eigenlijk van de studio in het ziekenhuis. Het was best wel groots opgezet, hè. Met Vulgair is er volgens mij geweest. En er waren nog een aantal andere mensen die... die meededen om het een succes te maken. En toen werd Merlin eigenlijk vooral gegrepen, denk ik, weer van het idee van... Oh ja, wacht even, dit moeten we veel groter gaan aanpakken. Of hier moeten we iets mee doen.
1: En jullie wilden gewoon geld vinden voor die studio. Ja. Daar ging
4: het
1: om.
4: Ja, en het idee al inderdaad van... Oh, ik ken het niet. Dat wekt bij ons de indruk van... Oh, maar wacht even, dit is eigenlijk zo'n belangrijk... onderdeel ook, vinden
1: dus
4: wij
1: moet
4: dan...
1: Het moet meer bekendheid krijgen.
4: Van het ziekenhuis. Het moet meer bekendheid krijgen. En het geld is gewoon echt nodig daar. Dus en anders bestaat het gewoon niet meer. Dus ja, die urgentie, zeg maar, die voelen wij denk ik allebei wel heel erg.
1: En wat wilde je in eerste instantie doen?
3: We hadden gedacht om de theaterzaal af te huren... en daar 's avonds een concert te geven met verschillende bandjes... Maar ja, we gingen naar Jan van Bezouw en die vonden het zo'n mooi idee. En die zeiden van, jullie mogen alle zalen wel. Dus we mogen en de theaterzaal.
1: Maar hadden ze alle zalen nog vrij op een bepaalde datum?
3: Nou ja, daar zijn ze toen naar gaan kijken inderdaad. Ja? En in samenspraak met hen hebben we gekeken van welke datum wordt het dan. Maar ja, in september is het natuurlijk mooi.
1: En dat wordt 12 september, laat het maar vast een keer zeggen.
3: Precies, ja, 12 september inderdaad. Ja.
1: En toen had je alle zalen, maar toen moest je nog vol krijgen.
3: Ja, nou, dat was niet zo het probleem, want we hebben ideeën genoeg.
1: Ja, ideeën je kunt wel ideeën hebben, maar je moet ook de mensen hebben die komen en optreden, denk ik.
4: Dat is natuurlijk wel, dat was natuurlijk de vraag. Wie willen er mensen meewerken? Maar dan zijn er toch in ons netwerk, wij zitten allebei in de... Ja, we kennen veel mensen, we zitten allebei een beetje in de muziek, in de bandjes, in de... Dus dat was eigenlijk best wel, ging eigenlijk best wel snel.
1: Ja, want jullie zijn pas in maart, april begonnen dan of zo?
3: Ja.
4: Ja.
1: En dan nu het hele programma rond?
3: Ja.
1: Knap hoor.
3: Ja. Nou ja, alle lof aan mensen die zo enthousiast reageren en zich hebben aangemeld. Dat is echt waanzinnig. Dat mensen ons gewoon gaan benaderen van... Goh, ik heb gehoord dat jullie dat organiseren. Kunnen we niet ergens meedoen? Hè? En een dj en hand- en spandiensten verrichten. Ja, dat is echt geweldig.
1: Vertel eens wat over het programma. Wie?
4: Het zal hem aftrappen.
1: Het worden eigenlijk drie delen, begrijp ik.
4: Ja,
1: het. Middag, en een avond en nog een avond. Ja, op dezelfde dag.
4: Op dezelfde dag. Ja. Dus 12 september beginnen we om...
1: Half twee
4: beginnen we met een opening. En daar zal Vocal Sound, bekende koor uit Goorlen ook... met ook heel veel vrijwilligers van het muziekmoment. Dus dat is wel mooi dat daar ook weer de connectie zit. Die gaan aftrappen en dan komt er een opening voor waar het doel voor bestemd is. Wat het doel inhoudt. De vrijwilligers zullen wat tegen horen brengen. En dan is er een middagprogramma. Is eigenlijk gericht op de jeugd en de kinderen en met.
1: Ik las dat er ook een speurtocht was.
4: Ja.
1: En nog een bingo volgens mij ook.
4: Ja, er wordt een bingo inderdaad georganiseerd. Een speurtocht. Er zal een DJ zijn. En wat ik heel leuk vind is dat er ook verschillende bandjes gaan spelen. En dat zijn dan jeugdbands. Dus dat zijn jongeren van 14, 15 jaar. Of individuele muzikanten die hebben gezegd van wij willen hier ook aan bijdragen. En
1: dat is in de theaterzaal.
4: En ja, dat zijn.
1: Of is het op
3: beide, in theaterzaal en in de kapel. Ja, ja. Ja.
1: Dus dat is middags tot een uur van 6:30 geloof ik. Ja. Gratis.
4: Ja.
1: Voor iedereen, vooral ook voor de jeugd.
3: Dus ja, bingo-kaarten moeten mensen kopen. Dus voor €5. Maar de prijzen die wij nu allemaal al gesponsord krijgen, die liggen ver boven de €5. Dus ik zou bijna zeggen, het is meer dan de moeite waard om zo'n kaart te kopen. Alleen al.
1: Is het een gewone bingo of wordt het een muziek?
3: Het is een muzikale bingo. De vrijwilligers die gaan liedjes spelen. En de bedoeling is dat je dan op je bingo kaart de liedjes gaat afstrepen. En de DJ gaat dat dan ondersteunen met hele moderne muziek van YouTube. En,
1: voor de jeugd vooral.
3: En voor de jeugd, ja.
1: Ja, en s'avonds, Merlin.
3: S'avonds hebben we een programma in de theaterzaal. Dan zal ook de band van Floortje Qualify spelen. En de Jays, die hebben zeg maar het voorprogramma. De vrijwilligers openen de avond ook weer met een stukje informatie en wat beeldmateriaal.
1: Vertellen ze, gaan ze dingen vertellen?
3: Of? Vertellen, maar ook spelen.
1: Ja.
3: Ja. Als mensen binnenkomen.
1: Want dat zijn veel muzikanten natuurlijk. Die
3: alleen maar. Ja.
1: Ja,
3: ja. Ja. En dan in de kapel start er om 7:30 een muziekquiz. Daar kunnen mensen een tafel voor kopen. Dus dat koop je met een team van 6 personen. Een tafel is dan €100. En dan heb je de hele avond krijg je allerlei quizvragen. En die wordt begeleid door een live band die speciaal is samengesteld voor die avond. En wij zijn gisteren bij de repetitie geweest van die band. En dat wordt gewoon heel erg leuk. Ja.
1: En dat is ook de reden waarom jullie nu al hier zitten. Want jullie willen heel graag dat... Je hebt dan wel een aantal tafels, maar dat je zoveel mogelijk tafels hebt natuurlijk.
3: Ja, zeker.
1: Hè?
3: Ja.
4: Ja. Het is tegelijkertijd. Maar het ene programma is in de theaterzaal. Mm-hmm. En het andere programma is in de kapel. Dus het is, je kunt je aanmelden voor of de quiz. Of je kunt een kaartje kopen voor €10.
1: Voor de voorstelling.
4: Voor een avond live muziek en van alles.
1: Ja, want je kunt niet alle twee doen. Want dat gaat,
3: nee,
1: dat
3: het
1: gaat
3: is geen overlopen. Dat heeft puur te maken met het feit dat die quiz gewoon per ronde geregeld is. En na elke ronde punten geteld worden, noem maar op. Dus dat kan je niet met een inloop doen.
1: En ja, de opbrengst, daar hoef ik eigenlijk allemaal niet meer te vertellen, is allemaal voor het goede doel.
3: Ja. Ja.
1: Dus als je nagaat, als je met z'n zessen zo'n tafel tafel hebt, dan kost het je iets van 16 euro of zo.
3: Ja, en dan heb je dus een hele leuke avond. En ook daarvoor geldt weer van, hè, normaal krijgt de eerste prijs een prijs. De winnaar krijgt een prijs. Maar we hebben al zoveel sponsoring gekregen van alle bedrijven uit Goorlen en omgeving. Dat we eigenlijk al zover zijn dat we elke tafel wel iets aan het einde van de avond mee kunnen geven.
1: Nou, heel mooi.
3: Dus je komt niet voor niks.
4: Als er heel veel tafels worden verkocht.
1: Ja, maar hoeveel tafels kun je kwijt?
3: 20. We hebben 20 tafels. Ja. Nou, dus plek voor 120 mensen. Ja.
1: Ja, dat zou toch moeten kunnen lukken?
3: Ja, zeker. We zijn al een groot deel. Ja.
1: 120, klopt dat? Want 6 aan een tafel.

0: dat zou toch moeten kunnen lukken?
1: Ja, zeker. We zijn al een groot deel, ja.
0: 120, klopt dat? Want 6 aan een tafel?
1: Ja.
0: Ja, klopt. 120. Best veel.
1: Ja, zeker.
0: Hoe moeten mensen zich opgeven voor bijvoorbeeld dat laatste? Want dat is belangrijk natuurlijk. Hè?
1: Als mensen met een team voor de muziekquiz, dan mogen ze mij een mailtje sturen. En dat is merlindekort@gmail.com. Ze krijgen dan
0: Merlin, ga ik wel even zeggen hoe je dat schrijft.
1: Ja.
0: M-A-R-L, Grieks I-N, de kort en dan @gmail.com.
1: Ja. En dan krijgen ze van mij een bevestiging. En dan, als ze die bevestiging die avond meenemen, dan worden ze naar de tafel gewezen. En dan hebben ze ook gewoon een vaste tafel.
0: En ik neem aan van tevoren betalen. Dat is al wel.
1: Ja. Ze krijgen van mij betaalgegevens, inderdaad. Ja.
0: En de kaartjes kopen voor de theaterzaal, kan dat ook al?
2: Dat kan zeker. Via janvanzouw.nl. Of via, we zijn bezig nu met reclame en zo groot
0: Komt
2: mogelijk
0: ook een site
2: opzetten.
0: Of zo, of?
2: Er is geen site per se voor dit evenement. Mm-hmm. Maar we zijn bezig met posters overal op te hangen en flyers uit te delen.
1: En op social media.
2: Social media, inderdaad.
0: Ik zag ook ergens
2: volgen.
0: QR-codes.
1: Ja, klopt.
2: Ja, dus,
0: informatie kunt krijgen.
2: Ja, vooral via social media is denk ik inderdaad wel de snelste weg om aan kaarten te komen.
0: Nou, en er zitten heel veel mensen op tegenwoordig, dus dat moet.
2: Ja.
0: Heb je de organisatie nu verder helemaal rond?
1: Ja.
2: Gewoon een heel groot deel.
1: Zei ik heel voorzichtig.
2: Ja, weet je, als je iets gaat organiseren, dan krijg je altijd dingen. Loop je altijd nog tegen dingen aan? Of denk je,
0: heel veel bekijken, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Het is goed dat je dat van tevoren niet weet, want dan zou het afschrikken.
0: Dan begin je er niet aan.
1: Nee, precies. Als je er helemaal in zit, dan denk je van, oké, doen we dit er ook nog bij. Oh ja, dat
0: je moet promotie. Maar. Denk alleen al aan die flyers die jullie maken.
1: Ja.
0: Je moet bonnen hebben, je moet prijzen zoeken, je moet echt bandjes, je moet mensen zoeken.
2: En dan komt door onszelf. Hè? Ik bedoel, wij komen met ideeën en wij willen ook het liefst alles doen. We willen het zo groot mogelijk aanpakken. En het zou mooi zijn als het een succes wordt en als het nog meer bekendheid krijgt bij
0: de
2: mensen.
0: In ieder geval krijgt het meer bekendheid, dat sowieso.
2: Ja.
0: En het zal ook zeker wel wat geld opleveren, denk ik.
1: Nou, dat verwacht
2: dat
1: ik wel,
2: ja.
0: Want heel de opbrengst gaat naar het muziekmoment.
2: Ja. Iedereen die meewerkt, ook de bands, ook de
0: allemaal
2: de,
0: gratis.
2: De quiz, de... Het is allemaal vrijwillig. Ze doen allemaal gewoon mee om het doel te steunen.
1: Nou, en wat ik ook vooral leuk vind en ook nog wel even wil benoemen, zijn de partijen die allemaal meewerken. Leerlingen van Mil Heel komen meehelpen. De opstapbus die wil 's middags wat ouderen naar het Jan van Bezouw vervoeren, zodat ze hier in de kapel naar de muziek kunnen komen luisteren. Thebe wil daaraan meewerken. Een aantal docenten van het collectief hier in het Jan van Bezouw, die willen ook een workshop geven, zodat mensen daar kunnen aansluiten.
0: Fact Dance doet ook mee.
1: Nog
0: niet genoemd.
1: En Vlondermuziek doet mee met een aantal leerlingen. Ook met bewoners van Wings. Ja, dat vind ik zo
0: dus
1: leuk.
0: Dus je wordt heel erg gesteund.
1: Ja, en die verbinding wordt heel erg met elkaar gezocht. Zodat je gewoon elkaar daarin kan versterken. En daar word ik heel erg blij van.
0: Nou, wie weet gaat het zo goed. Dan krijg je straks alleen nog maar organisaties.
1: Wie weet.
0: Ik hoop dat het een succes wordt voor jullie. Maar vooral voor het muziekmoment natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel goed dat jullie dit doen. En we komen er zeker nog een keer op terug.
1: Ja, heel voor de uitnodiging.
2: Okay, ja, dankjewel.
0: Ja, dit was dan onze laatste uitzending van Goolse Kringen van dit seizoen. Ik bedank al onze gasten. Dat was burgemeester Mark van Stappershoef, de heer Frans Martens, Floortje de Bruin en Merlin de Kort. En natuurlijk ook onze technicus, die er weer was, zoals altijd, Ludwig Tannenboom. Maar ook natuurlijk u. Want als u niet keek, dan deden we gewoon alles voor niks en dat was er ook niet leuk. Dus heel graag tot na de vakantie in september. Dan zijn we er weer. Tot dan.
3: Lokale Omroep Goorle, de omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Goeie zondag.
1: Goede avond, inderdaad.
2: Yes, yes.
0: Wordt die intro nou elke keer langer of lijkt het maar?
2: Wij worden gewoon ouder, denk ik. Dat is.
0: Ja. Even kijken, ik hoor hier allemaal dingen op de achtergrond fliebelen.
3: Een kleine echo van onszelf, volgens mij.
1: Oh, ja.
2: Maar ik weet wel hoe dat komt.
1: Dat is heel simpel, opgelost.
4: Dat is cool. Het is zo gek om jezelf dan zo in de echo te horen.
3: Dat we live meeluisteren met de uitzending.
4: Wat we vandaag ook in de echo horen natuurlijk, de geschiedenis. 5 mei, bevrijdingsdag. We hebben het er vandaag overigens niet over.
2: Nee, maar we zijn wel blij dat we vrij zijn.
4: Dat sowieso.
2: Even kijken. Hier heb ik nog een muziekje erbij. Kijk eens, dan is het niet zo stil, hè? Ja. Want die stilte hebben we gisteren al 2 minuten gedaan om 8 uur. Om dat toch nog even te hebben gehad. Over 2 gesproken. We zitten ook in het tweede deel van het tweeluik. Dat we eigenlijk al 2 maanden geleden, om nog maar nog een tweetje erbij te noemen, zijn begonnen in april.
4: 2 maanden geleden alweer. Ja, want vorige keer was het natuurlijk Roadburn.
2: Ja, 2 weken geleden was het Roadburn. Het festival zelf op het moment. En 2 weken daarvoor hadden we de vooruitblik op Roadburn. Toen met Joep Smits in de studio.
4: Ja.
2: Heel gezellig. En de aflevering daarvoor hadden we het ook over windstreken. Toen zaten we daar ook met z'n tweeën. Het is echt een duaal.
4: Eén en al tweeën.
2: Maar
4: wij zitten vandaag niet met z'n tweeën overigens.
2: Nee. Maar ik wil wel even zeggen waar we het over hebben. Dan hebben we dat allemaal afgevinkt. Windstreken dus, deel 2 van het tweeluik. Het gaat vanavond over Zuid en Oost. Eerst hadden we het al over Noord en West natuurlijk. Dan hou je die andere 2 windstreken natuurlijk ook nog even bij te benoemen. En iemand die veel winden en heel...

0: ook heel veel streken heeft. Die is bij ons aangestoven.
1: Ja, valse lucht genoeg. Ja. Leuk om er weer te zijn. Ik zal proberen om de valse lucht een keer bij me te houden.
0: Wat voor degene die jou die voor de eerste keer instakelen, of in ieder geval jou nog nooit eerder hebben.
2: Jij kraakt wel echt hard, Nick.
1: Ik hoorde hem ook, ja.
0: Ga ik even aan weg.
2: De gain voor de gains.
0: Voor de gains. Komt goed. Niks aan de hand.
2: Rutger, vertel iets over wie je bent.
1: Ja, jeetje. Ik ben er altijd zo slecht in. Ik ben dus Rutger, voor degenen die me nog niet kennen. Inmiddels 39, bijna 40. En
0: daar voel je niks van.
1: Daar voel ik gelukkig niks van. Nou, ik voel hem nou wel, hoor. Ja. We hadden het er van tevoren al even over. Maar ik heb dus afgelopen weekend de 24 uur Star Wars marathon gehad. En dat slaapgebrek, dat hakt er stevig in. Dus die leeftijd, die voel ik wel.
2: 9 Star Wars films binnen 24 uur.
1: Klopt, 9 stuks. Ja, achter elkaar in de bioscoop. Dus dat
2: hardcore.
1: Was, ja, dat was best wel intens. Maar wel super vet om te doen.
0: Was, nee, was in de bioscoop toch? Was die intens?
1: Het was... Ja.
0: Welkom op zondagavond.
2: Wat vind je dan de leukste Star Wars film van alle...
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat mijn persoonlijke favoriet Empire Strikes Back is. Samen met Rogue One. Maar Rogue One valt dan weer niet onder de saga films. Dus dat is maar net...
2: Ja,
1: telt die mee of niet? Maar voor mij telt die zeker mee. Dus Rogue One en Empire zijn wel de beste in mijn optiek.
2: Die zijn wel goed. Ja. Ik vind de laatst gemaakte 3 wel echt met die paarden op een gegeven moment... Daar haak ik echt af.
1: Ja, het is...
2: Echt jammer.
0: Dus was het geen pigs in space, maar paarden in space?
2: Ja, op een gegeven moment heb je een soort van Amazone vrouwen die dan met paarden over een planeet rennen. Klopt. En
1: sterker nog, op een gegeven moment nemen ze die beesten ook mee op een Star Destroyer. Of in ieder geval een ruimteschip. Dus dat, dat kan allemaal gewoon.
2: Ja, dat is toch zonde? Waarom? Ja. Het gaat de lore voorbij of zo.
1: Ja.
2: Zonde.
1: Ja, ik ben ook geen hele grote fan van de sequels. Ze zijn leuk, maar daar heb je het ook echt... Maar ze zijn ook wel een beetje Disney-fied wat dat betreft. Ze spelen het heel erg op safe. En ja, er zijn niet echt stakes of zo. Je weet toch wel van tevoren dat het goed gaat komen.
2: Ja.
1: En dat was wel een van de mooie dingen van Empire natuurlijk. Is dat je op het eind, je weet niet of het nog goed gaat komen. Han Solo in Carbonite, de Empire aan de macht, ja.
2: Ja, ook mogelijk hoe die films eruit zien. Ook wel een beetje grimy.
1: Ja.
2: Ik vind wel heel veel charme heeft dat.
0: Ja, zeker. Jij kijkt naar mij, maar ik heb dus nog nooit
2: een
0: enkele Star Wars film helemaal gezien.
1: Nog nooit? Nee.
0: Ja, nee,
1: die mensen moeten er ook zijn.
0: Niet gaan gebeuren.
1: Maar mensen die Star Wars nooit gezien hebben, zijn een beetje hetzelfde als vegans. Dat moeten ze altijd even laten weten.
2: Ja, goed,
0: als je het over Star Wars hebt, dan moet je daar wel iets over zeggen. Ja, dat vind ik wel.
2: Net als mensen zonder social media is ook van, die moeten altijd zeggen van, ik heb geen social media meer.
1: Ja, klopt.
0: Oké, fijn.
1: Maar wat je zegt klopt wel. Die oude films, zeker omdat ze in de bios draaiden, ze de remastered edities, waar dus met CGI naar de rand nog van alles ingeplakt is.
2: Oh ja.
1: En de grap is dat al het originele spul, dat ziet er fantastisch uit, still holds up. Maar al die ingeplakte CGI, dat ziet er gewoon niet uit. Dus dat is echt een litteken op een otherwise mooie film.
2: Maar ook gewoon gek dat ze dan in de nieuwe tijd, zeg maar, de oude films weer aanpassen. Dat is toch...
1: Ja, dat heeft allemaal met de visie van George Lucas te maken. Ja. Die had het destijds allemaal in zijn hoofd en toen was de technologie er nog niet. Ja. En nu is die er wel, dus tenminste sinds het van Disney is niet meer. Maar dat was in eerste instantie de reden van de remasters.
2: Ja.
1: Omdat het toen in één keer allemaal wel kon. Want stel je voor dat je een film hebt waarin de Ewoks niet met hun ogen knipperen. Ja, dat kan gewoon niet.
2: Ja. Maar knipperen ze nu wel?
1: Nu wel, ja.
2: Oh, kijk.
1: Ja, dat was echt een gemis. Nu is het volledige immersie, dat was van tevoren nog niet.
2: Wow. Wie ook wel eens met zijn ogen knippert.
0: Ja, 100%. Sterker nog, ik knipperde even met mijn ogen en hij had alweer een nieuwe plaat uitgebracht. Afgelopen vrijdag is hij uitgekomen.
2: Oh, je bent helemaal weggevallen, Nick.
0: Ja. Oh, hoor je me nu wel weer?
2: Ja.
0: Ja. Het is een beetje op de scheidslijn tussen me wel horen en kraken. Of me niet horen, denk ik. Ik ga even zoeken naar de juiste balans. Is dit iets warmer voor jullie?
2: Ja, ik hoor jou weer luid en duidelijk.
0: Niet iedereen is daarvan gediend.
2: Frank Turner, nieuwe album.
0: Een nieuwe album heeft een titel en die ben ik even aan het opzoeken. Want ik ben natuurlijk.
2: Want
0: die zit nog niet ver.
2: Undefeated
0: heet het nieuwe album. 10e studioalbum van de beste man inmiddels. Een solo studioalbum moet ik erbij zeggen. Want natuurlijk heeft hij daarvoor nog in andere bands gespeeld. 42 jaar is hij geworden in december. En weet je wat het is met Frank Turner? Het is gewoon de ultieme punk troubadour, zeg maar. En wat ik heel cool vind aan dit album... het is dus vrijdag uitgekomen. En hij heeft dus afgelopen dag en nacht, zeg maar... heeft hij dus een recordpoging gedaan en ook geslaagd. In 24 uur in Engeland in 15 verschillende steden... 15 shows te spelen.
1: Oké, dus niet in 24 uur 9 films gezien.
0: Nee, maar dat, jij hebt alleen maar gezeten. Ja. Hij heeft ook nog heen en weer gereden.
1: Nou, dat doe ik hem dan niet na.
0: Nee. Alleen, dat is alleen dat aspect dan. Hè. Dat is, voor de rest is het natuurlijk uitzitten. Nee, dat heeft hij dus gedaan. 15 shows in 15 steden in 24 uur tijd... Die recordpoging is dus geslaagd. Ja. Dus dat is een mooie opener van het album. Hij opent ook vanavond de show. Want dit nummer heet The Road. En hij benoemt daarin ook alle windstreken.
2: Maar gaat het ook weer om een thema, dit album? Want vorige keer was het vrouwen die strijden.
0: Nee, dat is echt al drie platen geleden.
2: Is het alweer drie platen geleden?
0: Ja. Want jij bedoelt op No Man's Land, bedoel jij?
2: Ja. Klopt.
0: Ja, dat is hem allemaal uit 2019. Daarna heeft hij nog wel... even kijken, ik moet heel even goed kijken hoor, hoe het nou precies zit. No Man's Land was 2019. Toen heeft hij in 2022, meen ik, FTHC uitgebracht. Als in Frank Turner Hardcore.
1: Mm-hmm.
0: Wel weer meer de terugkeer naar echt weer de pittige, hardere sound. En de nieuwe plaat Undefeated. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet aangehaald. Ik heb er nog niet de tijd voor genomen.
2: Mm-hmm.
0: Maar ja, ook weer een goede mix tussen gevoelige nummers en stevige gitaarwerk, als ik het zo mag lezen, her en der.
1: Dat is altijd goed.
0: Dus dat is eigenlijk met titels als Pandemic PTSD en Ceasefire, International Hide and Seek Champions. Dus titels met echt wel pittige politieke inhoud ook.
1: Ik heb daar ook meteen een beeld bij. Ja, dat is erg actueel, klinkt het.
0: Undefeated heet het album ook. Dus dan geef je wel een beetje een idee en een gevoel over wat voor plaat het gaat zijn.
1: Hmm.
0: 10e studioalbum. En ja, man legt er altijd zijn ziel en zaligheid in. Dus je weet dat het gewoon een plaat gaat zijn die wringt, raakt, maar ook wel opbeurt. Hmm. Dat is in ieder geval wat ik denk.
2: Oké.
0: The Road zometeen. Daarna nog iemand die altijd on the road was. Ik weet niet of hij nog steeds leeft.
2: Hij leeft volgens mij nog wel, maar hij doet niet zoveel meer, denk
0: nee,
2: ik.
0: Nee, hij speelt niet meer zo heel veel. Joe Buck Yourself, de evil motherfucker from Tennessee, die heeft het over Rage in the South.
2: Ja, vroeger was hij echt een paar keer per jaar wel in de buurt.
0: Wel eens in de buurt, inderdaad, zeker. Ja. Zo, mocht je meer weten over waar Joe Buck Yourself zich momenteel bevindt, laat het vooral even weten. twitch.tv/initlive zitten wij natuurlijk. De chat staat wagenwijd open. Dus je kunt daar gewoon al je meningen, dromen en andere dingen in delen. Of weet ik veel, haat op Star Wars films of andere films. Of weet ik veel wat je nog meer wil delen met ons. Doe dat vooral. Gaan wij nu in ieder geval eerst even luisteren naar Frank Turner met The Road. Even kijken.
2: Als je het doet...

0: Shem 69 vibes.
1: Ja, dit zijn Deglo Abortions. Het zeer verfijnde bandnaam is dat ook. Hè? Om altijd even te zeggen dat je daar fan van bent. I Want To Be An East Indian. Klein vleugje, mild UK racism eroverheen. maar wel echt, ja, Deglo Abortions, super vette band. Ze komen uit Canada trouwens.
2: Oké. Okay.
1: En deze komt van het album Fetus of Fetus.
0: Ook zo dat is een heel goede naam voor een album. Naam,
1: ja, ja, ja. Ja. Ik zal straks even het artwork nog even opzoeken. Daarvoor is natuurlijk Joe Buck Yourself met Rage in the South. Ja, vet.
0: Ja, vet. Ja.
3: Joe Buck is altijd goed.
1: Ja, maar wel de Joe Buck Yourself zeg ik specifiek erbij. Want er is namelijk een Nederlandse singer-songwriter artiest die zichzelf Joe Buck noemt.
2: Oh.
1: Compleet anders.
3: Maar die tel ik niet mee.
1: Nee, die doet er niet mee.
0: Want ooit kwam dus Joe Buck naar Evenaar. En toen dacht ik van, Joe Buck, hij is terug. Ja. Maar toen was het dus die andere...
1: Een
3: beetje jammer.
0: Echt terug.
1: Maar ja, het was minder leuk. Ja. Zijn we ook niet gegaan.
0: Nee.
3: Ja, nee.
0: Maar Rage in the South, ik vind nu tegenwoordig hè, met de opkomst van Trump en die kapitoolbestorming van een aantal jaren geleden, heeft het een beetje zo'n right-wing, redneckerige bijsmaak krijg ik ervan als ik die nummertitel Rage in the South lees.
1: Ja, ik zijn, hè, snap maar wat je bedoelt.
0: Het is een beetje mijn...
1: You better scream, you better shout, Rage in the South. Dat is zeg maar de boodschap van Joe.
0: Van we gaan met onze Red Bull flag.
1: Ja, weet zo, je wat het is? Hij komt wel uit. Hij komt ook wel echt uit die... Weet je, hij komt uit Tennessee. Daar is echt... het historisch besef anders, zal ik het zo zeggen.
3: Ja, maar je moet je ook niet vergissen. Want zeker in het Amerikaanse zuiden, the South, weet je wel. Weet je, where's the gas station, back the way you came. Weet je wel.
1: Ja.
3: Maar toch zitten daar ook heel veel mensen, maar ja, dat zijn natuurlijk niet de schreeuwers, die juist niks hebben met de Trump-MAGA bullshit.
1: Yeah.
3: Want die zijn opgegroeid met my granddaddy used to make whiskey in his backyard and he didn't want no cops to catch him.
1: Ja, precies.
3: Dus dat zijn net zo'n
1: ander wantrouwen van de staat.
3: Ja,
1: ja.
3: Ja, maar wel meer de A-kap kant, zeg maar.
1: Ja, dus precies.
3: En je ziet online ook heel veel tegengeluid vanuit het zuiden tegen heel die Trump-MAGA-stemmers. Mm. Zo van, nee, dit zijn geen echte Southerners, want het echte South is juist het tegenovergestelde. Het echte South is eigenlijk linkser dan het zuiden van Trump. En dat
0: is toch wel apart.
3: Het is een hele interessante tegenstrijdigheid die daar speelt. Ja. Dus ja, als je Rage in the South op die manier interpreteert, dan zou je het ook nog
0: kunnen denken. Dan is het weer beter.
3: De echte zuiderlingen juist zich afzetten en ragen en screamen tegen de mensen die hun een slechte naam geven.
1: Ja, denk dat is dan
3: weer mijn optimistische kijk.
1: Laten we die gewoon op die manier gewoon interpreteren. Ja. Want jij had ook nog wat engeltjes meegenomen, hè? Maar dan meer uit het oosten.
3: Ja.
1: Of is het meer het zuiden?
3: Even kijken, dit is nog... het volgende blokje is meer naar het zuiden. We gaan richting... volgens mij is Manon Frans. Ze spreken in ieder geval Frans, ze zingen Frans. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nou ook uit Frankrijk komen... of dat het Wallonië is.
1: Of Canada
3: kan ook nog. Maar dat is een van mijn favoriete 90s hitjes, La Tribune Dana. Dat is ook gebaseerd op een Bretoens nummer, Tri Martelot. En dat gaat dan weer over schippers die de Zuiderzee bewaren, et cetera.
1: Ja, Zuiderzee.
3: Ja. En vanuit daar door naar Spanje. En vanuit daar steken we in één keer over naar Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Ja, ik ben wel blij dat jij me erop wees, want ik heb er nog verder iets ingekeken. We hebben hier Boer staan, maar ik had in eerste instantie natuurlijk die antwoord. Want dat was mijn eerste connectie met Zuid-Afrika.
1: Ja.
3: Ja, dat dankzij jouw alert heb ik daar inmiddels ook weer een bijsmaakje bij.
0: Oh, is er een bijsmaak bij die antwoord?
1: Ja. Die antwoord heeft een hele hoop controverse om zich heen hangen. Vooral heel erg veel te maken heeft met... slavernij en kindermishandeling.
0: Wat dan met slavernij?
1: Hij heeft volgens mij een geadopteerde zoon die uit heeft gebuit op een of andere manier. En
0: Okay.
1: Het allemaal geen zuivere koffie.
3: Wel, qua details, ik heb er niet te veel op ingelezen, want ik werd er al depressief van. Maar het komt er inderdaad op neer dat ze een geadopteerd kind hebben en dat... Ja, dat daar gewoon op verschillende manieren gewoon
1: misbruik van is gemaakt.
3: Misbruik van is gemaakt, inderdaad.
1: Ja.
3: Ja.
0: Oh.
3: Dus dat is, ja, dat was wel even een domper.
1: Ja. Jammer. Goed, gaan we dus niet draaien?
3: Nee, het wordt inderdaad...
1: Schuiven we van tafel, denken we verder niet meer over na. We gaan eerst naar Manau. Is het Manau of
3: Manau?
1: Manau.
3: Manau, op zijn Frans.
1: Oké.
3: Okay. Ja, La Tribu de Dana. Ik denk dat er weinig mensen zijn tegenwoordig die dat nummer niet kennen.
1: Ik denk dat voor mij echt een oja aha wordt.
3: Dat kan niet anders, want het was wel een van de grootste TMF-hits in de 90s. Dus,
0: ja, je kent ervan ook Elevite heeft die sample. Ook nog Ines Mona.
3: Ja, zelfde melodie. Ja.
1: Daar ga ik hem echt niet sneller van herkennen op niet horen. Elevite.
3: Ja.
1: Elevite, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je nog wel ergens een... Oh ja, daar is hij. Hey. Maar goed, La Tribune de Dana. Tot zometeen.
3: Ja.

0: Altijd een winnaar deze, hè?
1: Ja,
2: classic.
3: Extase classic.
0: Ja. Dit is inderdaad een extase classic voor de een van de ja, een van mijn eerste alternatieve rockkroegen waar ik ooit kwam.
3: Dus wel echt zo'n voorbeeld van een nummer van als de DJ het maar vaak genoeg draait, dan gaan mensen het vanzelf herkennen en leuk vinden.
0: Ja.
3: Want het is helemaal niet een bekend nummer of een bekende band.
0: Nee.
3: Maar het werd zo vaak gedraaid daar, dat iedereen het maar gewoon...
0: Ik denk dat ook een beetje is gegaan hoe ik misschien wel met Coco Bordello in aanraking ben gekomen.
3: Ah, ja.
0: Not a Crime zat eigenlijk altijd in hetzelfde blokje met dit.
1: Ja,
3: en, nou, want en, ja ze hadden altijd dezelfde cd bijna aan. Gewoon, ja. Ook gewoon nummers op één volging kon je gewoon voorspellen. Op
0: kon je de
3: moment.
0: Klok op gelijk zetten. Of,
1: als de DJ even zin had om zelf te zuipen, zette die het cd'tje op. En dan,
3: ja.
1: Nee, maar inderdaad, op Spotify zag ik dat Boer echt heel weinig luisteraars heeft. Terwijl ja, voor Tilburgers en zeker Tilburgers die vroeger in extase kwamen, is dat natuurlijk een van de grootste nummers.
3: Ja.
1: Maar dat... Ja, blijkt toch mee te vallen uiteindelijk. Maar het blijft wel een banger.
3: Ja, zeker. Het is echt een banger.
0: Het is echt instant feest als je dit ergens aanzet. Kun je overal aanzetten. En het is gelijk gezellig.
1: Ja.
0: Is het ook zo gezellig in Portugal over het algemeen, Tim?
3: Vaak wel. Maar als je het aan de heren van Serra Bulho overlaat, dan niet. Want we hadden het er straks tijdens de nummers over Goregrind. En Serra Bulho is een Portugese Goregrind band. Met een hele hoop toeters en bellen en onzin.
0: Toeters en bellen en onzin.
3: En dit nummer is nog wel extra toeters en bellen en onzin.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Okay.
1: Spannend.
3: Ja, dus er wordt leuk. Toedeloko de Mol heet het. We worden allemaal gek. Ja. En daarna lopen we op de Mia. Het is gewoon normale punk. Hardcore punk. Dus voor... om weer wat te komen van de Goregrind.
0: Recht toe recht aan... rammelen.
1: Even een adempauze.
0: En hoe heet het nummer van Lobotomia?
3: Soos Mortus, nou reclame om. Dus alleen de doden klagen niet.
0: Oeh, oké. Okay. Nice. Ja. Oké, okay, I like that.
1: Netjes.
3: Ja, dus gezellig. Maar eerst dus Serra Bulho.
0: Hou je vast aan je sokken, want we blazen je eruit.
3: Tijd voor onzin.

Ik wil het niet doen, maar zoals ik hier niet

0: Zo, die had slag te pakken, denk ik. Nee.
1: Lekker, ja, zeker.
2: Hier heb je hem.
1: Goed, tot zover de zuidelijke uitstapjes naar Portugal.
0: Ja, Assaio Direta.
1: Assaão.
0: Dat klinkt echt als een geluid wat je maakt als iemand iets in je oor steekt of zo. Assaão.
1: Ja.
0: Ik wil wel even voor de mensen die trouwens meekijken via de Twitch, dan wel via gewoon de tv. En wij zijn natuurlijk een visueel programma. En ik vind het dan ook wel even leuk om te laten zien het artwork van deze plaat, waar dit nummer van net vandaan kwam. Want dat was, hoe heette het, Tim? Oh ja, Massacre Humano. Dat gaat gewoon over mensen doodmaken, volgens mij.
1: Ja, ja, ja. Mensen een slachting.
0: Ja, en dan ziet dat artwork ziet er dus als volgt uit. Dit is een soort van intrieke soort, weet het, Celtic knot. Ja. Maar dan knot, zeg maar. Maar dan ook met skeletten. En
1: die ook weer zwaarden vast hebben.
0: Die ook weer. En die zwaarden doen me een beetje denken aan, hoe heet die ene band ook alweer? Sacrifaligio. Met die. Ja, die hebben van die zwaarden in het logo. Weet je wat ik bedoel?
1: Sarcofago.
0: Sarcofago. Ja, daar doet me dit een beetje aan denken. Ja. Kijken of ik dat ook nog
1: dit
0: even.
1: Dit is wel een heel stoere hoes trouwens. Ja. Echt heel vet. Je zou ook niet verwachten dat het dan Portugees is, omdat het lijkt een beetje Iersig.
3: Dat ronde werk, zeg maar, met die slangenkoppen zie je ook, die zwaarden vastbijten en die hoeken, dat is iets heel erg Scandinavisch.
1: Ja.
0: Ik heb even kijken, het logo van Sarcofago ondertussen opgesnacht.
1: Er zit ook een pentagram erin verwerkt. Ja. Wow, hoe langer je naar kijkt, hoe meer gekke dingen je blijft zien. Ja. Echt heel vet.
0: Ja, met die zwaarden, zeg maar, waar jij het over hebt, inderdaad, die 9 stuks erin staan, zeg maar. Die doen mij dus heel erg denken aan dit logo. Kijk of het hier vertel. Ik kom vanzelf natuurlijk horen. Dit.
1: Oh ja.
0: Die van Sarcofago. Dat is.
1: Dat is lekker gepixeld. Maar die kwam uit Brazilië.
0: Ja, ga zeggen, dit is overgevlogen uit Brazilië. Dus dat duurde even.
1: Ja.
0: Dat is ook de kwaliteit ook naar.
3: Er zijn wat pixels kwijtgeraakt bij het vliegveld.
1: Zo,
0: ja. Ja, die werden ingenomen door de TSA. Ja. Ze dachten dat het zwaarder waren. Nee, het zijn pixels. Oh ja, dan nemen we die ook in. Ja. Nee, vet shit, man. Goede pot, herrie uit Portugal. Ja. Ik wist dat daar dat soort muziek ook echt wel leefde. Nee.
1: Ja, zeker. Ook heel veel black metal komt daar vandaan. Maar ik dacht, ik neem zo vaak al black metal mee.
0: Ja, mag wel een keer iets anders zijn. Ja. Ja, dat is ook fijn.
3: Ik kom er regelmatig in, maar ik ken ook alleen maar de Fado. Dus misschien moet ik toch eens wat beter op zoek gaan naar de.
0: En de Moedo?
3: Die ken ik niet.
0: De Fado bij de Moedo?
3: Ja. Geen commentaar. Gele kaart.
1: Nou, dus eigenlijk wel bijna meteen. Bijna meteen rood.
0: Bijna meteen douchen. Ja.
1: Ik hoor trouwens, ik weet niet of dat klopt, dat er ook een blauwe kaart komt voor onsportief gedrag.
0: Oh, ik dacht wel even lang voor het parkeren was, man. Ja.
1: Maar ik weet niet of dat nou een urban legend is of dat echt zo is.
0: Nee, dat is als je te lang stil staat op het veld. Dan moet je de blauwe kaart.
3: Parkeerschijf.
0: Sorry, ik vond hem zelf leuker.
1: Het is goed dat iemand hem leuk vindt in ieder geval.
3: Ik heb daar ook wel iets over gehoord, ja. Dat het sportsmanship, dat daar ook.
0: Voor oneerbiedig gedrag, zeg maar.
3: Zoiets, ja.
0: Gewoon voor te oh, dan kunnen ze die gelijk een paar opsturen naar Portugal en Spanje en zo.
1: Dat zijn het al smurven.
0: Zeg maar, is dat de theaterkaart, zeg maar.
1: Oh, dat zou nog een goede, nog een groene kaart voor theaterspel.
3: Oh ja.
0: Ja.
1: Maar wie ook theater maken, Electric Cowboy.
0: Ja, sorry, ben jij in je vrije tijd timmerman?
1: Voor de bruggen.
0: Voor die bruggetjes te bouwen. Ja.
3: Het zit wel in de naam, hè?
0: Tijd ervoor.
3: Ja.
0: Electric, wacht, ik zeg het altijd verkeerd. Cowboy of? Ja. Wat is die andere?
3: Electric Cowboy.
0: Wat was de andere naam van Electric Cowboy ook alweer?
3: Ze waren ooit Eskimo Cowboy.
0: Eskimo Cowboy,
3: ja. Ja, daar zijn ze van afgestapt toen ze populair werden.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Alright, ja. Spannend. Laten we even zo gaan luisteren. Ja. Maar eerst is Electric Cowboy met Hurricane.
3: Hallo? Hurricane of kan hij niet?

0: Zo.
1: Hoptee.
2: Zo, alles in elkaar gerost. Maximum de Hormoon. Zo. Maximum de Hormoon.
1: Uit Japan.
2: Uit Japan. Helemaal echt uit het verre oosten, zeg maar.
1: Ja, helemaal doorgeschoten naar het oosten.
2: Helemaal de andere kant op. Ja, vet. Vooral bekend van het andere grote nummer, hè. Choo Choo Lovely Moni. Wacht. Choo Choo Lovely Moni Moni. Mura Mura Pirin Poro. Nuru Nuru Rero Rero.
1: Ja, die.
2: Jij moest even opzoeken.
1: Zeg dat maar eens 10 keer snel achter elkaar.
2: Nee. Nee, die uitdaging ga ik niet aan. Ja.
1: Nee, en zoals ik net ook al zei, voor de nerds en de weeps onder ons, ook bekend van de anime Death Note, waar zij de voor- en natitel muziek deden. Daardoor zijn ze uiteindelijk ook flink stuk bekender geworden.
0: Wat is eigenlijk een weep? Wat is daar de definitie
1: weep,
0: van?
1: Een weep is een afkorting van een weeaboo.
2: Of die daar, is trouwens het artwork van dat is Max van Homer. Ja. Man himself.
1: En een weeaboo is in feite een niet-Japans persoon die heel hard gaat op de Japanse cultuur, maar dan door anime, zeg maar.
0: Dus, oh, oké, okay, maar ja. is het een negatief woord? Of?
1: Het is een beetje hetzelfde als een nerd. Als je het aan de mensen zelf vraagt, dan heeft het geen negatieve connotatie. Maar het wordt zo wel eens gebruikt van, hou toch je bek, jij fucking weep. Weet je, van die mensen die
2: weet je ook, weet je hoe goede mensen noemt die datzelfde hebben we dan met Brits zijn?
1: Nee.
2: Tiaboe. Dat is geen grapje, dit is oprecht een term.
0: Wauw.
1: Ja.
2: Ik zou bijna zeggen...
1: Op zijn Frans heb je het ook, maar dan schrijf je niet...
2: Tiaboe.
1: O-U-I. Precies, ja.
2: Ja.
1: Nee, maar het is...
2: The French are always in pain.
0: Maar
1: ja, het is zeg maar de mensen die gewoon in Nederland aan tafel gaan en dan heel hard en vrolijk itadakimasu. Ja, dan ben je gewoon een fucking weeb.
0: Het is van die kawaii types,
2: maar wel zo blank als
1: het zijn. Het zijn prachtige mensen. Ik ben ook al wel eens naar een anime conventie geweest en het is altijd gewoon leuk. Maar je hebt ook net zoals in elke subcultuur zijn er mensen die er een beetje doorslaan.
0: Een beetje cringe worden misschien.
1: Ja, precies. Ja.
2: Voor die mensen schrijft Maximum Horn de muziek. Nou. Nou,
0: is er ook zoiets voor Nederland? Dat mensen zo met Nederlandse cultuur
2: ambiëren?
1: Ik zie op Tumblr wel eens hashtag Dutchcore voorbij komen. Dus het is wel een dingetje. En het gaat dan, maar dat is dan meestal met een knipoog zo van... I can't wait to get home and eat my broodje kaas, weet je wel. Maar er is wel een Dutchcore hashtag die rondgaat, ja. En dat gaat dan ook echt over de meest, stereotype Nederlandse dingen. Dus fietsen door de wind met 26 tassen en broodje kaas als ontbijt, bruin boterham. Dat soort dingen. Ja.
0: Eén koekje bij de koffie. Ja, dat dus soort dingen.
1: Kringverjaardag. Worstkaas scenario.
0: Oh ja.
2: Ja, classic.
0: De ultieme matigheid.
1: Ja.
2: Ja, zoals wij die ervaren, maar voor sommige mensen. Ik vind het ook altijd super interessant. Wat ik heel erg leuk vind om te zien. Maar dat is tenminste wat mijn afwijking of zo. Of mijn hoek van het internet waar ik me soms wel eens in onderdompel is. Tasting video's, zeg maar.
1: Ja.
2: Heb je wel eens van die mensen die gewoon... we proeven nu alles uit. Bijvoorbeeld snacks uit Duitsland of snacks uit een bepaald land. En dan vind ik het altijd heel erg grappig om snacks uit Nederland te bekijken.
1: Ja, ja.
2: Hoe mensen reageren op dingen als stroopwafels of zoutdrop of weet ik veel, boterbabbelaars of zo. Dingen die voor ons super commonplace zijn. Die je denkt, ik eet het zelf nooit, want ik vind het helemaal niet lekker. Of het is, ik heb het gisteren nog gewoon 3 op, weet je wel. En hoe mensen met een heel ander smaakpalet dat ervaren, vind ik altijd best wel interessant. Ja. Hoe dat die daar dan tegenaan kijken.
0: En hoe... Is het dan over het algemeen dat ze er tegenaan kijken?
2: Over het algemeen is de zoetwaren, dus de bakwaren en zo. Dus de koekjes en dat soort dingen goed.
1: De stroopwafels.
2: Stroopwafels, inderdaad. Ja, je moet het op je thee doen en dan smelt het. Oh, wow, dat is echt super briljant. Waarom hebben we dit niet in het land waar ik vandaan kom? En dan kom je inderdaad vaak bij de categorie... zouten drop of inderdaad...
0: haring.
2: Hartige spul en dat wordt dan heel lang niet begrepen.
1: Nee, vooral de Nederlandse drop, dus de echte harde zouten drop en zo, dat is...
2: Echt duivels.
1: Daar gaan mensen heel slecht op. Ja, ja, ik ken de channels. Ik ben zelf een tijdje echt een hardcore fan geweest van de Irish People Try video's.
2: Oh, nice.
1: Dat zijn dan mensen met een Iers accent, Ieren, die van alles proberen. En dus ook Nederlandse snacks. Maar dat is extra grappig om vanwege het accentje. En omdat ze tussendoor ook gewoon aan het drinken zijn. En ja, je weet met Ieren, die hebben een soort van stereotype dat ze wel een drankje lussen. Dus dat is dan erg gezellig. Heel veel van die video's gaan ook over dat ze dranken proberen.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Weet je ook hoeveel met hoeveel aardappels je Ieren kunt ombrengen?
1: Ja, met geen.
2: Geen.
1: Ja. Ja. Oh, that's not again.
2: Dat, ja.
0: Goed.
2: Oh. Tim, vertel.
0: Waarover?
2: Zamrock.
0: Zamrock, ja, je hebt
2: What
0: dus...
2: What the fuck is Zamrock? Want ik heb geen idee.
0: Dat is dus psychedelische rock uit Zambia.
2: Oh,
0: Zamrock. Sick. En dat is blijkbaar een genre.
2: Ik dacht dat het heel snel was. Shazam ook.
0: Shazam, nee, het is heel rustig. Je hoort ook wel echt de Afrikaanse invloeden erin.
2: Oké.
0: Maar het is lichtelijk psychedelisch, maar het zou ook zo bij vrije geluiden kunnen. Het is wel redelijk wereldmuziekachtig. Wereldmuziekachtig.
2: Oké, ja, ja.
1: Interessant.
0: Dus met zelf het. Zamrock heet het. Uit Zambia. Ik wist niet eens dat die stroming er was, totdat een vriend van mij er ooit een tijdje geleden mee kwam. Maar ja, vet.
2: Ja, volgens mij is het ook een soort van rabbit hole waar je echt gewoon maanden in kunt verdwijnen.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En ik heb nu wel een aantal dingen uitgekozen die dan expres ook in Afrikaanse, want vaak zijn dan die nummertitels in het Engels.
2: Uh-huh.
0: Het eerste nummer, Five Revolutions is de band. En het nummer heet Moi Poulum. Pulumka Kunjala Adaka. Waarschijnlijk spreek ik het echt uit als een pannenkoek, maar...
2: Nee, maar dat kennen ze daar niet. Dat is meer van die, het zijn meer van die... Het lijkt op een pannenkoek, maar het is anders. In Afrika. Wij hebben ze andere dingen. Een soort raps of zo, ik weet het niet.
0: Okay. Ik dacht van, misschien komt er nu een grap achteraan, maar... Het is geen rap.
2: Het is geen grap.
1: Ik denk dat we hier gewoon beter...
0: Ja, zullen we gewoon even...
2: Ja, we gaan muziek luisteren.
0: Five Revolutions.
2: En daarna Machine Gunners met...
0: Met Changa Namwili.
2: We gaan in de tussentijd opzoeken wat dat allebei betekent. En dan luisteren we eerst naar een stukje Zamrock. Tot zo.

0: Zo.
1: We waren zo aan het ahoeren dat we vergaten dat Witch met Chifundo was afgelopen.
2: Ja, Chifundo inderdaad. Genade is het in het Nyanya. Dat is een taal die ze in Malawi spreken. Wow. Al deze songtitels waren ook in het Nyanya geschreven. Changa Namrele betekent eigenlijk zoiets als Mine is Mine. En het eerste songtitel was Je hebt de Adawa-honger overleefd. Het ging dus over hongerlijden.
1: Okay. En dat is een specifieke tijdsperiode geweest dan, de Adawa-honger?
2: Dat denk ik.
1: Ik ben niet thuis. De hele geschiedenis van Afrika gaat me echt altijd helemaal... Het is helemaal langs me af.
2: Het is ook zo'n intrinsieke geschiedenis, ja. Weet je. Dat zijn zoveel verschillende landen, zoveel verschillende...
3: Culturen
2: en
1: hongeren
2: en zo.
1: Oh,
2: daar komen we zo op.
1: Dus het gaat altijd... De geschiedenis van Amerika en misschien heeft het ook wel heel erg westercentrisch of zo.
3: Wat wij in het Westen natuurlijk wel meekrijgen is de apartheid en zo. Maar dat is eigenlijk ook, tenminste voor zover ik dan bekend. Ik bedoel, dit is een mijnenveld om als witte man hierover te praten. Maar ja. ik ken dat alleen uit Zuid-Afrika.
2: Ja.
3: En verder ben ik ook totaal niet bekend met de rest van het land, van het continent, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Nee, ja, het koloniale verleden.
2: Het is zuur dat een van de weinige Nederlandstalige woorden die ze daar goed in de herinnering hebben zitten, dat apartheid is. Dat is toch wel zonde.
3: Ja, terwijl hijsbakkie is ook een hele leuke.
2: Ja, of wat is het ook weer voor het Afrikaanse woord voor string? Is het net niet broekie of zo?
3: Zoiets zou zomaar kunnen.
2: Amper broekie.
3: Ja. Overigens is Yannie Dutoit is wel een hele goede Zuid-Afrikaanse zanger.
2: Wie?
3: Yannie Dutoit. Of Dutoit. Ik weet niet precies welke van de twee. Maar het is een Afrikaanstalige zanger. Die je dus, wij kunnen hem verstaan. Want het lijkt wel heel erg op Nederlands natuurlijk.
2: Uh-huh.
3: En hij heeft onder andere cd's uitgebracht waar hij het werk van bijvoorbeeld Jacques Brel, van Robert Long ook...
2: Oké. Ik zat al te wachten op waarom het bij jou op de radar was verschenen.
3: Robert Long, ja, daar gaan we weer.
2: Ja, dat is een Robert Long story.
3: En dat is een long story. En ik ben zelf natuurlijk ook een gigantische Jacques Brel liefhebber. Dus, ja.
2: Maar altijd dat is, zakdoekjes in de buurt, hè?
3: Ja.
2: Altijd Brel.
1: Jacques Dokkies.
2: Oh shit, die heb ik hier ook nog ergens. Ja. Die ga ik even zoeken.
1: Maar toch gek dat wij dan daar eigenlijk nooit mee in aanraking komen met de Afrikaanse...
2: Nee, ja. Deze nog voor jou, Tim.
3: Hey.
2: Ja, sorry.
3: Nee, ja, inderdaad. Wel ja, je leert op school toch veel inderdaad over westerse cultuur. En de grote dingen, Rusland, Japan, oorlog, dat soort dingen. Maar Afrika, daar horen we vreks weinig over.
2: Terwijl dat toch wel, ik bedoel, Nederland heeft dat toch wel een vinger in de pap gehad.
3: Behoorlijk.
2: Kolonie technisch gezien, zeg maar.
3: Ja, het is niet voor niks dat Zuid-Afrikaans zo Nederlands klinkt.
2: Ja, precies. Hm. Maar dat vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want er zijn natuurlijk wel meer... landen waarin in de educatie gewoon willens en wetens dingen van de geschiedenis weggelaten worden.
3: Ja.
2: Kijk bijvoorbeeld naar Noord-Korea, waar bijvoorbeeld de Tiananmen Square.
1: Van China bedoel je?
2: China, Tiananmen Square, hè, dat moment in de geschiedenis, hè, de opstand en de man die voor de tanks staat. Ja. Dat iconische beeld is gewoon eigenlijk daaruit de geschiedenis gewist.
3: Tje.
2: Er zijn generaties die geen idee hebben waar dat... Als je dit nu tegenwoordig zou laten zien, zeggen ze... Ja, wat is dit voor AI-beeld of zo, weet je wel? Geen idee.
1: Ja, ja.
2: Dat wat voor ons zo'n commonplace is. Zo'n logisch ding in de geschiedenis. En zo zijn er misschien nog wel andere dingen. Kijk, ik kan me niet echt herinneren dat ik heel veel... les heb gehad over bijvoorbeeld... want we hadden het daar straks al over de rebel flag, hè, over de South, over de segregation en zo. Ik kan me niet herinneren dat ik daar uitgebreid les over heb gehad. Geschiedenisles. Het is wel aangestipt, maar ja, goed, kijk, het is voor ons ook natuurlijk minder relevant.
1: Je moet ook je lescurriculum kiezen natuurlijk als land zijnde. En dan richt je toch wel meer op de geschiedenis van het land waarin je woont.
2: Ja. Ik denk dat nu... Misschien dan dat er een geschiedenisles misschien wel relevanter is om te benoemen met de ontwikkelingen op wereldschaal.
3: Ja,
1: meer thematisch.
3: Hoe het land ook in de wereld ligt. Zeker omdat zeker met het internet wordt de wereld een heel stuk kleiner.
2: Ja.
3: En je krijgt hier natuurlijk ook een hele hoop mee. Nu de laatste tijd is het weer de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Het gebeuren en ja, eigenlijk alle ellende over de wereld, die krijg je op alle kanalen, krijg je gewoon in je gezicht gegooid.
1: Mm. Ja.
3: Dus het is nu relevanter dan ooit om gewoon de hele wereldgeschiedenis erbij te pakken in plaats van alleen maar wat wij in dit kleine klantje. En dan zelfs in dit kleine landje worden nog dingen een beetje weggeschoven, want de VOC-geschiedenis wordt hier aangestipt als de Gouden Eeuw, terwijl wij natuurlijk ook een hele hoop rotzooi hebben uitgehaald.
2: Ik wou zeggen, dat was dan misschien voor ons wel een Gouden Eeuw, maar degene die het ondergingen, was dat een heel ander verhaal.
3: Degene die het een Gouden Eeuw maakte daadwerkelijk, die hebben er minder aan gehad.
2: Die hebben er meer brons voor gekregen, zeg maar.
1: dat is... Maar misschien is het nu tegenwoordig wel weer wat aangepast. Ik zit natuurlijk al lang niet meer op de middelbare school. Dus,
3: ik zou het ook niet.
2: Mocht je wel dan nog op de middelbare school zitten en hier iets van weten, laat het vooral even weten. Op de twitch.tv/in het live. De Twitch staat wagenwijd open. De chat staat wagenwijd open. Dus wij lezen alles. We houden altijd alles bij. Dus mocht je iets weten zeggen of anderszins kwijt willen, laat dat vooral even daar doen. Laten we ook vooral even doorgaan naar wat andere muziek. We hebben het over windstreken, we hebben het over Zuid en Oost in ieder geval. Namelijk muziek uit het Zuiden, muziek uit het Oosten of in ieder geval uit die windstreken. Maar dat is ook muziek die over wind gaat.
1: Mm-hmm.
2: Of daar iets mee te maken heeft. En de volgende vind ik een heel interessante. Ik heb er van deze band al wel vaker muziek meegenomen. En die band heet Yidcore. En dat is een soort, het is een Jiddische punkband.
3: Ik had al zo'n vermoeden.
2: Ja. Het album waar het vandaan komt is een soort... Dubbel A en die heet Eighth Day Slice/ Fiddling on Your Roof. Het is echt, eigenlijk is het gewoon een beetje Ramonescore punkrock. Mm-hmm. Met titels en onderwerpen over Joodse cultuur en zo.
1: Ja, nice. Toch in tegenwoordige tijd is het toch wel heel erg precair iets om dat draaien.
2: Vind je?
1: Ja,
2: want dit is duidelijk, namelijk duidelijk overduidelijke parodie, zeg maar. Overduidelijk, het ligt er dik bovenop dat het niet serieus is, zeg maar.
1: Ja, het is... Er is zoveel gaande, zeg maar, rondom Gaza.
2: Kunnen we het dan helemaal niet meer over mensen van Joodse komaf hebben? Of want dat vind ik een beetje te krampachtig.
1: Nee, het is heel...
2: Gevoelig.
1: Gevoelig, ja, zeker. Dat zeker. Het kan maar zoveel... Ja,
2: dit heeft compleet nul raakvlak met wat daar gebeurt.
3: En het
2: dit zijn Amerikanen, Joodse Amerikanen.
1: Dit
2: heeft niet te maken met mensen die uit een land komen dat Joodse, is, dat Joodse inwoners heeft.
3: Nou ja, Amerika heeft natuurlijk wel een hele grote Joodse community. En
2: klopt,
3: zeker
2: deze mensen zijn daar onderdeel van. Het is niet, zeg maar, nou ja, het is geen muziek uit Iran.
1: Ja, of zo.
2: Of Irak, of in ieder geval die hoek.
3: Hmm.
2: Zeg maar, niet het conflictgebied, laten we het zo zeggen.
1: Ja, oké.
2: Dit is muziek, dit is punkrock die het heeft over Joods relevante onderwerpen.
1: Mm-hmm.
2: Joods gerelateerde onderwerpen, zou ik het zo zeggen.
3: Ja, en ik denk
2: met een kwinkslag.
3: Ook wel redelijk dat wij, en zeker jullie, omdat ik ben hier maar een gast, maar jullie hebben dat platform, Joodse stemmen laten horen is nooit verkeerd. En zeker nu in deze situatie, het is natuurlijk het is een clusterfuck, maar het is overduidelijk, de Joodse community is het ook niet eens met
1: wat er gebeurt. Ja.
3: Met wat er gebeurt. Ja. En het gaat dan ook heel erg tussen de Joden en de Zionisten. En dat is dan ook weer een heel... Weet je, het zit zo gecompliceerd in elkaar.
1: Ja.
3: In de basis is de Joodse community... Die staat gewoon net als de rest van de wereld. Behalve dan de wereldleiders. Iedereen staat achter Palestina. En de Joodse community zelf ook. Dus ik denk dat er helemaal niks mis mee is... om geluid uit de Joodse community... of het dan parodie of serieus is... spread the word.
1: Ja, het jammer is gewoon dat, wat dan ook je doet met dit soort dingen...
2: Kunt er iemand tegen het hoofd voor stellen?
1: Ja, het is altijd maar kan het gezien worden als een statement. En dat is
2: luister Tim, of het nou gaat... Het is nu dit conflict.
1: Ja.
2: Zo kun je, op een gegeven moment kun je niks meer. Nu is dit conflict relevant.
1: Ja.
2: Hè? En actueel. Maar kunnen we dan straks, we hebben het daar straks gehad over, over Duitse muziek. Kunnen we dan ook zeggen, ja, maar de Duitsers waren in de oorlog ook fout.
1: Nee, want dit is, deze oorlog is nu aan de hand.
2: Ja, maar ik bedoel, nee, het gaat hoe lang om, kunnen we dan niet doen?
1: Zolang het aan de hand is.
2: Ja, ik vind het iets te krampachtige reactie op dit moment. Over dit specifieke nummer dan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Ja. Kijk, als het echt gaat over... Ook jouw punt is valide trouwens, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar als we het echt hebben over muziek die bepaalde acties of dingen verheerlijkt of goed praat of de positieve daglicht zet. Ja, oké, dan hebben we het over een hellend vlak en dan hebben we het over een positie innemen. Misschien wel of niet onwenselijk is. Ja, ja. Dan heb je een andere discussie, maar... Dit gaat gewoon over een band met die heet Jitcore. En het gaat over. Het is Joodse punkrock met een knipoog.
1: Tuurlijk, in iedere andere tijd is het gewoon zonder slag of stoot. Maar nu is het zeg maar. Omdat je.
2: Maar is het nou. Maken we er nou een heel ding van? Omdat jij er nou een heel ding van maakt? Of?
1: Nou, het. Geen idee.
2: Denk ik.
1: Nou, geen idee.
3: Ik denk dat we er in dit geval redelijk van uit kunnen gaan dat het nummer wat wij gaan draaien ten eerste niets te maken heeft met het conflict. En dat wij het ook niet draaien met...
2: De intentie van
3: of met een slechte zin.
1: Het nee, is. Dat sowieso.
2: Dat is zeker waar. Dus laten we dat vooral doen. Daarna nog een winderige titel. Tornado van Sweet Teeth. Van het album Acid Rain. Dit kwam ik ergens tegen vanwege het artwork. Ik zal het straks even laten zien. Het is best wel vet artwork. En de muziek is ook wel cool. En daarna nog een andere band. Maar eerst dus Wind Beneath My Wings. We fladderen er zo in. Met Jitcore.
1: Right.

0: Suicide Party van de band Thunder Bitch.
1: Goeie naam.
0: Ja, dat is een goede naam. En dat is ook best wel een hele goede band. Die is namelijk opgericht door Brittany Howard. En dit was in... Moet ik even goed kijken. 2015. En Brittany Howard, dan denk je Brittany Howard. Die naam die ken ik misschien wel ergens van. En die zou je misschien kunnen kennen van Alabama Shakes.
2: Aha.
0: Ja. Dus Alabama Shakes is een compleet ander genre. Het is echt veel meer soul, blues, dat soort dingen meer. Maar zij zat dus ook gewoon lekker in een lekker rammelend garagebandje.
2: Ja, zij dacht ik ga het even Alabama opshaken en ik ga wat anders doen.
0: Zeker.
1: Hebben jullie ook een coole hoes, Thunder Bitch?
0: De redelijke recht toe, recht aan hoes, waar, gewoon een grijze hoes waar het woord de Thunder Bitch op staat.
1: Hm. Oh.
0: Ik kan hem wel even erbij pakken.
1: Ja, ik wil wel, want als dat je dan zo'n coole bandnaam hebt, dan moet je ook wel.
0: Maar
1: coole...
0: ik zal nog even dat artwork van Sweet Teeth erbij pakken, waar we het daar straks over hadden.
1: Hm.
0: Dat is dit. Ze komen uit Zweden trouwens.
1: Oh, nice. Dat is wel cool.
0: En ik sloeg heel erg aan op dit artwork. Acid Rain EP. Ik bedoel, Acid Rain is sowieso een goede titel voor een EP.
1: Dat font komt wel bekend voor trouwens.
0: Ja, yeah, dat is Doe Maar. Dat fucking hell.
2: Ja. En Aux Raus had ook een plaat.
0: Aux Raus heeft inderdaad dit font ook gebruikt. En vele andere bands trouwens. Dus heet, volgens mij heet het Shattered Mirrors of zo heet het font.
2: Zo'n font dat standaard in elk PC zit ingebakken.
0: Nee, dat niet. Ik heb hem wel. Ik heb er toen een keer ergens. Wilde ik iets namaken of zo. Of iets zelf ontwerpen met dat vond. Heb ik hem wel echt even moeten opgraven.
2: Okay.
0: Maar ja, volgens mij Shattered Windows of zoiets. Ja. Zoiets heette dit.
1: Ik vind een heel cool logo.
0: Ja.
1: Heel cool hoes ook.
2: Toffe artwork, ja.
1: Ja,
0: ja dat, is, dat is al in orde. Hè? En dat dan heb je bij al, zoals vaak gezegd, dat is met heel veel dingen, als het artwork in orde is, dan heb je me eigenlijk al voor de helft, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: En kijk, als ik deze plaat in de bak zou zien staan, dan zou ik hem niet per se, dan zou ik hem redelijk snel voorbij lopen.
1: Ja, maar ook echt Thunder Urbage.
0: Thunder Urbage,
2: deze zou ik ook laten staan.
0: Ja, als ik het niet zou weten, dan zou ik hem laten
1: liggen. Saai grijs, saaie font. Ja, nee, het is echt...
0: Het is geen enticing hoes, nee. Maar als je nu hoort wat erop staat, dan denk je misschien wel...
1: Toch, ja, maar heb je zo'n coole naam en dan maak je dit. Komt nou.
2: Ja, het is een naam met heel veel potentie.
1: Ja.
0: Ja, je hebt nog zelfs een andere band die ook Thunder in de naam heeft... Die heeft het artwork ook on point. Even kijken. Of die
1: zit daar een bliksemschicht in?
0: Er zit geen bliksemschicht in.
1: Dan is het al mooi.
0: Is dat een positieve...
1: Ja, dat is gewoon te makkelijk om dan een bliksemschicht erin te verwerken.
0: Ja. Even kijken.
1: Dat is die dat de R zeg maar zo'n bliksempje is.
0: Ja,
1: of zo.
0: Precies. Ja, nee, die band heet Thunder Pussy.
2: Aha.
1: Alabama Thunder Pussy?
0: Nee.
1: Of gewoon een Thunder
0: Pussy? Nee, dat is Alabama... Dat is een andere band waar jij het over hebt.
1: Want je hebt ook Alabama Thunder Pussy.
0: Ja, nee, het is deze. Het is een all-female... All-female straight-up rock'n'roll band.
2: Kijk. Dit is eigenlijk gewoon een 80s glamrock hoes.
0: En dat is ook wel redelijk 80s glamrock sound. Dus dit is echt dikke prima. Helemaal in orde.
2: Moet ik dat zeker eens op gaan zoeken.
1: Ja, het heeft wel iets.
0: Ja.
1: Maar cool, wel... Ook wel een beetje budgetachtig is het gemaakt, zeg maar.
0: Maar daarom juist ook wel weer vet of zo. Ja. Ik weet het niet. Ik ga je wel prima op.
2: Oh, ik zie overigens, ik zag wel een bliksemschicht.
0: Ja, als tatoeage op haar arm.
1: Ja, toch wel.
0: Ja. Ja, dat is in het hoekje dan. Vooruit. Goed, we zitten er bijna doorheen, jongens.
1: Oei. Oh.
0: Dus, wat doen we nog, Rutger?
2: Ik had nog een... We hadden het dus straks al over die American South.
0: Ja.
2: En dat is voor mij ook... Ik ben wel van de country. Dus ik had ook een blokje country. En een van mijn favoriete films is Smokey and the Bandit. En daar zit ook... de zanger Jerry Reed speelt daar ook in mee als The Snowman. En die heeft ook de themesong voor de film gedaan. En ik denk dat veel mensen die ook wel herkennen. Eastbound and Down.
0: Mm-hmm.
1: Ook van de serie?
2: Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
1: Met, hoe heet die?
0: Die ene
1: guy. Kenny Powers.
2: Ja. Dat durf ik,
0: Kenny Powers,
2: dat durf ik dan weer niet te zeggen. Maar
0: dat is ook mijn eerste referentie daar.
2: Oké, voor mij is het echt wel een Smokey and the Bandit. Gevolgd door een iets modernere band, The Dead South. Die vooral heel erg bekend is geworden vanwege In Hell I'll Be In Good Company. Ja. Die video waarin ze op verschillende locaties droogjes naast elkaar met hun vingers staan te knippen.
1: Ja.
2: Maar het is wel een hele lekkere band. Volgens mij stonden ze binnenkort ook ergens in de buurt. Maar dat,
1: en
2: dat
1: is uitverkocht in 013 zelfs.
2: Uitverkocht in 013.
0: Yes. En dat is dan ook gelijk de laatste band van de avond.
2: Oké. Okay.
0: Daar, want veel meer tijd hebben we nu nog 6 minuten. Dus dan gaan we er met een stukje country
1: uit.
2: Yeehaw.
1: Over 2 weken zijn we weer met wellicht Marco Pips. Van Headbangers.
0: Ik ben er dan niet bij, want ik zit al in Eindhoven.
1: Heavy Headbangers. Bij NoFX.
0: Yes. Maar goed, tot dan.
1: Tot dan. Tot dan.
0: Bedankt Rutger voor het komen en voor je muzikale toevoeging.
1: Geen dank, ik vond het leuk om er weer bij.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?